0: Leven gekost aan een motorrijder van 43. De man botste op een kruispunt tegen een bestelwagen. Een getuige kon snel de eerste zorgen toedienen, maar de man stierf ter plaatse. De bestuurder van de bestelwagen raakte lichtgewond. Het parket laat een verkeersdeskundige het ongeval onderzoeken. Bij een zwaar busongeval in de Duitse deelstaat Beieren is een schooljongen van 7 gestorven. Een schoolbus met kinderen botste er op een drukke toegangsweg richting München op een lijnbus. 2 andere kinderen en 1 leerkracht liggen zwaar gewond in het ziekenhuis. De bestuurders testen beide negatief. Hoe het ongeval kon gebeuren is nog onduidelijk. De Verenigde Naties vragen de regering Trump om de toepassing van het migratiebeleid in de context van het WK-voetbal te herzien. Volgens de VN zorgen de strenge maatregelen voor onnodige toenemende spanning rond het toernooi. Zowel spelers, officials als medewerkers van bepaalde landen ondervonden al problemen om de VS binnen te raken. Zaterdag nog is een Somalische scheidsrechter aan de grens tegengehouden en naar huis gestuurd. En zowel Club Brugge als Union krijgen geldboetes van het disciplinair comité voor het wangedrag van supporters. Voor Club is dat omdat een fan in de match tegen Union een nazi-groet bracht in het stadion. Die boete is met uitstel omdat het bestuur de man zelf identificeerde en schorste. Union moet €3.500 betalen omdat fans meermaals pyro afstaken in de bekerfinale tegen Anderlecht. Tijdens de nacht stilaan bredere opklaringen, maar de kans op een regen- of onweersbui blijft. Minima van 6 tot 12 graden. Ook donderdag nog kwakkelweer en tot 17 graden.
1: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
2: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
1: Tot 10 jaar?
2: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
1: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
3: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van de Nissan Juke vanaf €19.990. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij GMS Store.

bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z. In alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels. De specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oost-Rozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels. Ook open op zondag. La, la, la, la. Dit is

Hij is er, de gratis VBRO-app. Luister nu altijd en overal naar je favoriete muziek. Download hem gratis via de App Store en via Google Play.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 3 uur.

0: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
1: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
0: Tot 10 jaar?
1: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
0: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
2: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van de Nissan Juke vanaf €19.990. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij GMS Store.

0: Eindelijk. Hier hoor je 24 uur per dag gewoon gezellige radio. Dit is VBRO.
1: Het is zo lang geleden.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 4 uur.

0: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie.
1: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
0: Tot 10 jaar?
1: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
0: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
2: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van een overnamepremie tot 8000 euro op de Nissan Qashqai uitstok. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij GMS Store.

Geir is altijd ook achter mij bij jou.

Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen. Dit is VBRO.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 5 uur.

Er zijn nog twee lichamen gevonden onder het puin na de verwoestende brand van zaterdag in een loods in Anderlecht. Eerder waren al twee slachtoffers aangetroffen, een vader en een zoon die de loods huurden voor hun vishandel. De identificatie van de twee bijkomende slachtoffers verloopt moeizaam. Het onderzoek naar de oorzaak van de brand loopt nog volop. In het gebouw lagen onder meer elektrische steps en bouwmaterialen opgeslagen. De zondagsopeningen bij warenhuisketen Lidl zijn nog niet voor meteen. Het sociaal overleg daarover tussen bonden en directie is uitgesteld tot oktober. Volgens de Christelijke Vakbond is de zondagopening daardoor van de baan voor dit jaar en komt die er allicht pas in 2027. Lidl liet eerder al weten dat het in de eerste fase maar de helft van zijn winkels wil openen op zondag. Een zwaar ongeval in Wingenen in West-Vlaanderen heeft het leven gekost aan een motorrijder van 43. De man botste op een kruispunt tegen een bestelwagen. Een getuige kon snel de eerste zorgen toedienen, maar de man stierf ter plaatse. De bestuurder van de bestelwagen raakte lichtgewond. Het parket laat een verkeersdeskundige het ongeval onderzoeken. Bij een zwaar busongeval in de Duitse deelstaat Beieren is een schooljongen van 7 gestorven. Een schoolbus met kinderen botste er op een drukke toegangsweg richting München op een lijnbus. 2 andere kinderen en 1 leerkracht liggen zwaar gewond in het ziekenhuis. De bestuurders testen beide negatief. Hoe het ongeval kon gebeuren is nog onduidelijk. De Verenigde Naties vragen de regering Trump om de toepassing van het migratiebeleid in de context van het WK voetbal te herzien. Volgens de VN zorgen de strenge maatregelen voor onnodige toenemende spanning rond het toernooi. Zowel spelers, officials als medewerkers van bepaalde landen ondervonden al problemen om de VS binnen te raken. Zaterdag nog eens een Somalische scheidsrechter aan de grens tegengehouden en naar huis gestuurd. En zowel Club Brugge als Union krijgen geldboetes van het disciplinair comité voor het wangedrag van supporters. Voor Club is dat omdat een fan in de match tegen Union een nazi-groet bracht in het stadion. Die boete is met uitstel omdat het bestuur de man zelf identificeerde en schorste. Union moet €3.500 betalen omdat fans meermaals Piro afstaken in de bekerfinale tegen Anderlecht. Tijdens de nacht stilaan bredere opklaringen, maar de kans op een regen- of onweersbui blijft. Minima van 6 tot 12 graden. Ook donderdag nog kwakkelweer en tot 17 graden.

0: gewoon gezellige radio. Heerlijk Nederland. VBRO.
1: Alleen nog maar je naam vergeten. Mijn ogen dicht en niets meer weten.

VRO-weerman Geert Nases hoor je niet alleen uitgebreid op de radio, je ziet hem ook in zijn dagelijkse weerpraatje op onze website. Kijk op vbro.be en klik bovenaan in het menu op VBRO. Daar vind je meteen het weerpraatje van vandaag, maar ook die van de voorbije dagen. En dus niet alleen in woord, maar ook in beeld. Weer of geen weer? Geert Nases natuurlijk.

0: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
1: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
0: Tot 10 jaar?
1: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
0: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
2: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van de Nissan Juke vanaf €19.990. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij GMS Store.
3: Dit is VBR.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 6 uur.

0: mag ook hier voortaan met een zelfrijdende Tesla rijden. Vlaams minister van Mobiliteit, Annick de Ridder, geeft daarvoor officieel groen licht. Het gaat om auto's die zelfstandig sturen en van rijstrook wisselen. De bestuurder blijft wel verantwoordelijk en moet altijd kunnen ingrijpen. De goedkeuring komt er na een testperiode en op basis van testgegevens in Nederland. Alleenstaanden kopen steeds vaker een huis in ons land. Volgens nieuwe cijfers van de notarissen was vorig jaar 42% van de kopers alleenstaand. 2% meer dan het jaar daarvoor. Het zijn vooral twintigers tussen 26 en 30 jaar. Een alleenstaande betaalde gemiddeld ruim €273.000 voor een huis. Dat is bijna 6% meer dan het jaar daarvoor. De VS en Iran hebben elkaar de hele nacht bestookt met raketaanvallen. In de zeestraat van Hormuz is over en weer geschoten. Iran zegt dat het de zeestraat heeft afgesloten. Het Amerikaanse leger ontkent dat. Het geweld laait op na de bewering van Donald Trump dat de VS vorige maand meer dan 200 commerciële schepen door de straat van Hormuz hebben doorgelaten. Volgens waarnemers wil Trump zo vooral de wereldprijs van olie laten zakken. Gianni Infantino, de voorzitter van de Wereldvoetbalbond FIFA, heeft voor het eerst gereageerd op de weigering van een Somalische scheidsrechter in de VS, het feit dat Iran niet in de VS mag verblijven en dat Iraanse fans niet welkom zijn. We moeten die keuzes respecteren, zegt Infantino, en hij noemt het zelfs een wonder dat Iran mag deelnemen. De VN roepen de VS intussen op om een migratiebeleid rond het WK voetbal te herzien. Het WK begint vanavond met een openingsceremonie en daarna gastland Mexico tegen het Zuid-Afrika van Hugo Broos. Het blijft wel wat onrustig in Mexico. Leerkrachten protesteren opnieuw in de buurt van het WK-stadion. Ze dreigen ook met protesten net voor en tijdens de openingsmatch vanavond. En op minder dan 300 kilometer van het stadion zijn ook 5 politieagenten gedood bij een schietpartij met drugsbendes. 5 andere agenten raakten gewond. We beginnen droog, maar later vandaag meer kans op regen bij een graad of 17. Morgen ook nog eens dat weer. Vanaf het weekend steeds meer zon en steeds zachter.
1: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.

0: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
1: De komende dagen blijft het nog eventjes koeler. Vooral op donderdag zitten we nog in koele lucht. Maar vanaf vrijdag komt er duidelijk warmere lucht binnen en gaan de temperaturen omhoog. Vrijdag is dat nog voorzichtjes, maar we kunnen toch al een graad of 20 halen. In het weekend kan dat een 1,22 worden. Misschien zondag zelfs nog een paar graden meer. Naar volgende week toe zou het nog verder opwarmen. Het weerbeeld blijft licht wisselvallig. Op donderdag nadert er een storing. In de loop van de dag periode met veel meer wolken en geleidelijk aan regen in de namiddag. Die regen houdt dan ergens tegen vrijdagochtend op en dan krijgen we een verbetering. Het wordt droog, temperaturen lopen op en het zonnetje komt er geleidelijk aan weer door. Zeker naar zaterdag toe moet er zelfs vrij veel zon kunnen doorkomen. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
2: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis ter Beurzen. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.

0: Ik luister Nederlandstalig. VBRO.
1: VBRO.
2: Nieuw bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z. In alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels. De specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oosterozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels. Ook open op zondag.
3: Je mag ook hier voortaan met een zelfrijdende Tesla rijden. Vlaams minister van Mobiliteit, Annick de Ridder, geeft daarvoor officieel groen licht. Het gaat om auto's die zelfstandig sturen en van rijstrook wisselen. De bestuurder blijft wel verantwoordelijk en moet altijd kunnen ingrijpen. De goedkeuring komt er na een testperiode en op basis van testgegevens in Nederland. Alleenstaanden kopen steeds vaker een huis in ons land. Volgens nieuwe cijfers van de notarissen was vorig jaar 42% van de kopers alleenstaand. 2% meer dan het jaar daarvoor. Het zijn vooral twintigers tussen 26 en 30 jaar. Een alleenstaande betaalde gemiddeld ruim €273.000 voor een huis. Dat is bijna 6% meer dan het jaar daarvoor. De VS en Iran hebben elkaar de hele nacht bestookt met raketaanvallen. In de zeestraat van Hormuz is over en weer geschoten. Iran zegt dat het de zeestraat heeft afgesloten. Het Amerikaanse leger ontkent dat. Het geweld laait op na de bewering van Donald Trump dat de VS vorige maand meer dan 200 commerciële schepen door de straat van Hormuz hebben doorgelaten. Volgens waarnemers wil Trump zo vooral de wereldprijs van olie laten zakken. Gianni Infantino, de voorzitter van de Wereldvoetbalbond FIFA, heeft voor het eerst gereageerd op de weigering van een Somalische scheidsrechter in de VS, het feit dat Iran niet in de VS mag verblijven en dat Iraanse fans niet welkom zijn. We moeten die keuzes respecteren, zegt Infantino, en hij noemt het zelfs een wonder dat Iran mag deelnemen. De VN roepen de VS intussen op om een migratiebeleid rond het WK voetbal te herzien. Het WK begint vanavond met een openingsceremonie en daarna gastland Mexico tegen het Zuid-Afrika van Hugo Broos. Het blijft wel wat onrustig in Mexico. Leerkrachten protesteren opnieuw in de buurt van het WK-stadion. Ze dreigen ook met protesten net voor en tijdens de openingsmatch vanavond. En op minder dan 300 kilometer van het stadion zijn ook 5 politieagenten gedood bij een schietpartij met drugsbendes. 5 andere agenten raakten gewond. We beginnen droog, maar later vandaag meer kans op regen bij een graad of 17. Morgen ook nog eens dat weer. Vanaf het weekend steeds meer zon en steeds zachter.
4: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie.
5: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
4: Tot 10 jaar?
5: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
4: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
5: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van een overnamepremie tot €8.000 op de Nissan Qashqai uitstok. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij GMS Store.
6: De VBRO Matinee Show strijkt ook in de maand juli weer eens neer in Football Lord of the Wings in Menen. Op zondag 5 juli. Een heerlijk gezellige namiddag vol muziek en dans. En met gratis koffie en gebak. Gastheer Alwin Rennen presenteert en zingt.
7: Wij gaan nog lang nu niet naar huis van
6: met ook van de partij.

Je kan er vooraf ook iets eten na reservatie bij Lord of the Wings. Guido Gezellelaan 137 in Menen. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.

presenteren we een uniek jubileumconcert. Peter Lockett en The Magical Shadows. Zaterdagavond 20 juni in Cultureel Centrum De Dijk aan de Blankenbergse Steenweg. Tickets bij In en Uit op het Zand in Brugge op 050 44 30 60 of online via ticketsbrugge.be. Peter Lockett en The Magical Shadows wordt mede mogelijk gemaakt door Intermezzo Lunchbar, Cambrelin Ramen en Deuren, Café Normandie bij Sandra in Sint-Pieters, Bartam.be, reinigen en herstellingen van dakgoten en de Brugse radio VWRO.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 7 uur.

0: mag ook hier voortaan met een zelfrijdende Tesla rijden. Vlaams minister van Mobiliteit, Annick de Ridder, geeft daarvoor officieel groen licht. Het gaat om auto's die zelfstandig sturen en van rijstrook wisselen. De bestuurder blijft wel verantwoordelijk en moet altijd kunnen ingrijpen. De goedkeuring komt er na een testperiode en op basis van testgegevens in Nederland. Alleenstaanden kopen steeds vaker een huis in ons land. Volgens nieuwe cijfers van de notarissen was vorig jaar 42% van de kopers alleenstaand. 2% meer dan het jaar daarvoor. Het zijn vooral twintigers tussen 26 en 30 jaar. Een alleenstaande betaalde gemiddeld ruim €273.000 voor een huis. Dat is bijna 6% meer dan het jaar daarvoor. De VS en Iran hebben elkaar de hele nacht bestookt met raketaanvallen. In de zeestraat van Hormuz is over en weer geschoten. Iran zegt dat het de zeestraat heeft afgesloten. Het Amerikaanse leger ontkent dat. Het geweld laait op na de bewering van Donald Trump dat de VS vorige maand meer dan 200 commerciële schepen door de straat van Hormuz hebben doorgelaten. Volgens waarnemers wil Trump zo vooral de wereldprijs van olie laten zakken. Gianni Infantino, de voorzitter van de Wereldvoetbalbond FIFA, heeft voor het eerst gereageerd op de weigering van een Somalische scheidsrechter in de VS, het feit dat Iran niet in de VS mag verblijven en dat Iraanse fans niet welkom zijn. We moeten die keuzes respecteren, zegt Infantino, en hij noemt het zelfs een wonder dat Iran mag deelnemen.
1: I think it has already been successful to bring Iran to play in America. I don't know who would have managed to do that. And of course everyone here believes it's the right thing to do. But you know, again, we don't live on the moon, we live on planet Earth, and you have to deal with different situations. We try to do our best.
0: De VN roepen de VS intussen op om een migratiebeleid rond het WK voetbal te herzien. Het WK begint vanavond met een openingsceremonie en daarna gastland Mexico tegen het Zuid-Afrika van Hugo Broos. Het blijft wel wat onrustig in Mexico. Leerkrachten protesteren opnieuw in de buurt van het WK-stadion. Ze dreigen ook met protesten net voor en tijdens de openingsmatch vanavond. En op minder dan 300 kilometer van het stadion zijn ook 5 politieagenten gedood bij een schietpartij met drugsbendes. 5 andere agenten raakten gewond. We beginnen droog, maar later vandaag meer kans op regen bij een graad of 17. Morgen ook nog eens dat weer. Vanaf het weekend steeds meer zon en steeds zachter.
2: Nieuws uit je regio.
3: Vanaf zaterdag 13 juni kan je aan het strand van Zeebrugge weer zwemmen in een bewaakte zone. Elke dag staan er dan tot en met 13 september 12 redders paraat. De nieuwe hoofdredder heet Bert Verschelde. De bewaakte zone herken je aan de kleurrijke IKWV-vlaggen. In het badengebouw kan je je omkleden. Daar zijn ook douches en toiletten. Er is ook een EHBO-lokaal. Volgens de nieuwe hoofdredder is het strand in Zeebrugge ideaal voor families. Maar moet je er in het water wel oppassen voor extra stroming door de nabijheid van de haven. Er zijn ook meer zandbanken dan elders. Het Brugse stadsbestuur heeft de inrichting van 6 extra kortparkeerplaatsen aan het begin van de Smedestraat goedgekeurd. Deze maatregel komt er na een bevraging bij de lokale handelaars, waaruit bleek dat er nood is aan bijkomende kortparkeermogelijkheden. Naast de extra parkeerplaatsen wordt ook geïnvesteerd in bijkomende fietsparkings. Ter hoogte van Kruidvat worden de bestaande fietsrekken vervangen en uitgebreid, waardoor er plaats komt voor 26 fietsen. Vanaf 1 juli start Nick Marlijn als nieuwe algemene directeur van het AZ Sint-Jan Brugge. De 42-jarige Marlijn volgt Hans Rigoots op. Rigoots was sinds januari 2004 de hoofdgeneesheer-directeur van de organisatie. De selectieprocedure voor zijn vervanger verliep niet zonder slag of stoot. Van de oorspronkelijke 22 kandidaten bleek na een eerste selectie geen enkele weerhouden. Een tweede procedure bracht gelukkig wel soelaas. Nick Marlijn begon zijn loopbaan ooit als verpleegkundige, waarna hij een opleiding in gezondheidsmanagement en beleid volgde, aangevuld met opleidingen aan Vlerik, Harvard en de London Business School. Voorheen vervulde de Bruggeling directeursfuncties bij revalidatieziekenhuis Kleef in Oostende en het Zeepreventorium in De Haan. Na een korte passage in het AZ Sint-Maria Halle, waar hij nog maar vorig jaar als algemeen directeur in dienst trad, keert Marlijn terug naar zijn thuis. Stad. Avonturier Koen Darras uit Torhout heeft dinsdagnacht een marathonsessie van 17 uur kitesurfen volbracht langs de Belgische kust. Vertrekkend vanuit Zeebrugge legde de 46-jarige West-Vlaming 297 kilometer af op de Noordzee. Een Belgisch record, al was dat niet eens de bedoeling. Darras traint voor een nog veel spectaculairdere opdracht. In januari 2027 wil hij per kitesurf de Atlantische Oceaan oversteken. Alleen en enkel bijgestaan door een zeilboot die uitsluitend dient voor veiligheid, navigatie en herstel. Als de oversteek slaagt, zou het een van de meest ambitieuze kitesurf-expedities ooit zijn. Darras wil daarmee geld inzamelen voor een drinkwaterproject in het Afrikaanse land Ghana. En tot slot nog lokaal showbiznieuws. De verloren divas gaan weer optreden. Ze worden ook wel eens de Brugse Romeo's genoemd. Dylan De Bane, Rick Verriest en Danny Blankaert brengen een volledig nieuwe show op zondag 26 juli tijdens de 78e editie van de Verloren Hoekfeesten in Brugge. Daar begon het ook ooit voor dit ambiance trio. Om naar uit te kijken dus.
4: Je kent het wel. Die deur die maar blijft slepen en moeilijk dichtgaat. Dat schilderwerkje dat altijd maar wordt uitgesteld.
5: Het is voor beste congé.
4: Die rotte plank op het terras die nu toch wel dringend vervangen moet worden. En dan zal ik het nog niet hebben over die losliggende tegel in de gang.
5: Miljaar!
4: Of die afvoer die nu toch wel eens eindelijk aan vervanging toe is. Een vakman vind je er tegenwoordig niet meer voor. Mark Nering komt dan ook als geroepen en klaart elke klus in de regio. Zowel binnen als buiten, van een kleine herstelling tot een iets grotere karwei. Streekgenoot Mark Nering. Ervaren, betrouwbaar en betaalbaar. Bel hem vandaag nog 0475 55 68 01.

Goedemorgen, luisteraar. Van harte welkom na het 7 uur journaal in een nieuwe aflevering van de VBRO ontbijtshow. Wel die voor vandaag donderdag in onze ontbijtshow. Uiteraard dus ook in deel 1 als rode draad. Weerman Geert Nasens en anderzijds onze VBRO nieuwsredactie. Zij zijn zowat om het 30:30 aan zet. Weerman Geert Nasens hoor je nog voor het 7:30 journaal kort en bondig met de weersvooruitzichten voor deze donderdag. Dan straks omstreeks 7:45, iets uitgebreider. En met hem blikken we dan ongetwijfeld ook al even vooruit naar het alweer aankomende weekend. Heel veel gezellige muziek, ik zorg ervoor. Mijn naam is Frederik Thomas.

0: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
1: We krijgen vanochtend eerst nog brede opklaringen om de dag te beginnen. Maar dat is schijn en schijnbedriegt. Want er is een storing onderweg. En die storing die zal vrij snel binnenlopen. Met als gevolg snel toenemende bewolking. En vanmiddag volgt er dan geleidelijk aan regen. Regen vanaf de kust. Met voordien nog temperaturen die kunnen oplopen naar een 17, 18 graden. Maar van zodra die regen eraan begint, gaan de temperaturen een aantal graden lager zitten. Ook de wind spant weer aan. Het is wel zo dat die wind zachtere lucht zal aanvoeren. In de loop van de avond en nacht komt er zachtere luchtsoort binnen. En hoewel de temperaturen dus wat dalen in die regen, gaan we toch naar een andere luchtsoort die een stuk aangenamer zal aanvoelen. Want vanavond en vannacht zitten de minima een flink stuk hoger. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
2: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis der Beurzen. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.

0: Welkom thuis. De VBRO Avondspits. Iedere werkdag van 4 tot 6 met Maarten Wijs. Hier bij de VBRO.
1: Tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.
2: Je mag ook hier voortaan met een zelfrijdende Tesla rijden. Vlaams minister van Mobiliteit, Annick de Ridder, geeft daarvoor officieel groen licht. Het gaat om auto's die zelfstandig sturen en van rijstrook wisselen. De bestuurder blijft wel verantwoordelijk en moet altijd kunnen ingrijpen. De goedkeuring komt er na een testperiode en op basis van testgegevens in Nederland. Alleenstaanden kopen steeds vaker een huis in ons land. Volgens nieuwe cijfers van de notarissen was vorig jaar 42% van de kopers alleenstaand. 2% meer dan het jaar daarvoor. Het zijn vooral twintigers tussen 26 en 30 jaar. Een alleenstaande betaalde gemiddeld ruim €273.000 voor een huis. Dat is bijna 6% meer dan het jaar daarvoor. De VS en Iran hebben elkaar de hele nacht bestookt met raketaanvallen. In de zeestraat van Hormuz is over en weer geschoten. Iran zegt dat het de zeestraat heeft afgesloten. Het Amerikaanse leger ontkent dat. Het geweld laait op na de bewering van Donald Trump dat de VS vorige maand meer dan 200 commerciële schepen door de straat van Hormuz hebben doorgelaten. Volgens waarnemers wil Trump zo vooral de wereldprijs van olie laten zakken. Gianni Infantino, de voorzitter van de Wereldvoetbalbond FIFA, heeft voor het eerst gereageerd op de weigering van een Somalische scheidsrechter in de VS, het feit dat Iran niet in de VS mag verblijven en dat Iraanse fans niet welkom zijn. We moeten die keuzes respecteren, zegt Infantino, en hij noemt het zelfs een wonder dat Iran mag deelnemen.
3: I think it has already been successful to bring Iran to play in America. I don't know who would have managed to do that. And of course everyone here believes it's the right thing to do. But you know, again, we don't live on the moon, we live on planet Earth, and you have to deal with different situations. We try to do our best.
2: De VN roepen de VS intussen op om een migratiebeleid rond het WK voetbal te herzien. Het WK begint vanavond met een openingsceremonie en daarna gastland Mexico tegen het Zuid-Afrika van Hugo Broos. Het blijft wel wat onrustig in Mexico. Leerkrachten protesteren opnieuw in de buurt van het WK-stadion. Ze dreigen ook met protesten net voor en tijdens de openingsmatch vanavond. En op minder dan 300 kilometer van het stadion zijn ook 5 politieagenten gedood bij een schietpartij met drugsbendes. 5 andere agenten raakten gewond. We beginnen droog, maar later vandaag meer kans op regen bij een graad of 17. Morgen ook nog eens dat weer. Vanaf het weekend steeds meer zon en steeds zachter.
4: De Brugse Ruitenwasserij werkt voor particulier en bedrijf in de Brugse regio. De Brugse Ruitenwasserij, algemene traditionele reiniging van ramen. Stipt periodiek, eenmalig of op afroep. Exterieur en interieur. Bij de Brugse Ruitenwasserij kan je rekenen op meer dan 10 jaar ervaring. Neem nu contact op voor een gratis en vrijblijvende offerte. 0470 94 14 55. Of info@dbrw.be. De Brugse Ruitenwasserij. Professioneel, kwalitatief, ervaren en stipt.
0: Dit is VBRO.

De nieuwe single van Houston die begint alweer aan zijn vierde dag als onze VBRO Trotsplaat. De meest gedraaide deze week 24. Die gloednieuwe zomertitel van Houston. Je leest er alles over op onze website.

We zitten nog altijd in een westelijke stroming. En die westelijke stroming, ja, die blijft wel intact vandaag en morgen. Maar geleidelijk aan gaat dat de komende dagen veranderen. Maar het gaat heel langzaam. Vandaag zitten we nog altijd met een sturend lage drukgebied nabij IJsland. Hoge druk van de Azoren. En daartussen zit dan die westelijke stroming met aanvoer van onstabiele zeelucht vanaf de Atlantische Oceaan, waarin storingen meetrekken. Nu, die storingen, dat zeiden we de vorige dagen al, zo superactief zijn die allemaal niet. Er valt hier en daar wel eens een forsere bui, maar daarmee is het ook gezegd. Vandaag echter draait het om een storing. Je zou het niet zeggen als we vanochtend kijken, want aanvankelijk is het echt wel zonnig met brede opklaringen. Maar gaandeweg de dag, zeker vanochtend, neemt de bewolking snel toe en vanmiddag volgt er dan regen vanaf de kust. Regen die inzet en die toch wel een tijdje kan blijven duren. Het is een warmtefront wat zachtere lucht vooraf gaat. Al gaan we dat niet onmiddellijk merken, want tegendeel zelfs, voor de regen uit kan het nog een graad of 18, 19 worden. Maar van zodra die regen inzet, gaan die temperaturen toch een aantal graden zakken. Zij het dan dat we vanavond en vannacht dan wel met hoge minima blijven zitten. Veel minder dan 14 graden zal het niet worden. De wind spontaan uit het zuidwesten en kan weer behoorlijk flink gaan waaien. Vanavond en vannacht ook periode met regen, later in de nacht meest droger vanaf de kust. En morgen trekt die regen daar weg en krijgen we dan geleidelijk droge periodes binnen met temperaturen rond, ja, misschien wel een graad of 20 landinwaarts, 17, 18 aan zee. Zaterdag zou een droge dag moeten worden met zelfs meer zon en wat hogere temperaturen. Tijdelijk, want tegen zondag dan gaat de bewolking waarschijnlijk toch weer toenemen. Misschien een druppeltje hier of daar en ook weer iets wat dalende temperaturen. De wind wordt noordwest en voert weer wat koelere lucht aan. Naar volgende week toe blijft de opwaartse trend wel intact en zit er zeker heel duidelijk in. Temperaturen gaan omhoog. En het kan dan later in de week zelfs behoorlijk warm worden met zelfs zomerse temperaturen.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 8 uur.

0: Je mag ook hier voortaan met een zelfrijdende Tesla rijden. Vlaams minister van Mobiliteit, Annick de Ridder, geeft daarvoor officieel groen licht. Het gaat om auto's die zelfstandig sturen en van rijstrook wisselen. De bestuurder blijft wel verantwoordelijk en moet altijd kunnen ingrijpen. De goedkeuring komt er na een testperiode en op basis van testgegevens in Nederland. Alleenstaanden kopen steeds vaker een huis in ons land. Volgens nieuwe cijfers van de notarissen was vorig jaar 42% van de kopers alleenstaand. 2% meer dan het jaar daarvoor. Het zijn vooral twintigers tussen 26 en 30 jaar. Een alleenstaande betaalde gemiddeld ruim €273.000 voor een huis. Dat is bijna 6% meer dan het jaar daarvoor. De VS en Iran hebben elkaar de hele nacht bestookt met raketaanvallen. In de zeestraat van Hormuz is over en weer geschoten. Iran zegt dat het de zeestraat heeft afgesloten. Het Amerikaanse leger ontkent dat. Het geweld laait op na de bewering van Donald Trump dat de VS vorige maand meer dan 200 commerciële schepen door de straat van Hormuz hebben doorgelaten. Volgens waarnemers wil Trump zo vooral de wereldprijs van olie laten zakken. Gianni Infantino, de voorzitter van de Wereldvoetbalbond FIFA, heeft voor het eerst gereageerd op de weigering van een Somalische scheidsrechter in de VS, het feit dat Iran niet in de VS mag verblijven en dat Iraanse fans niet welkom zijn. We moeten die keuzes respecteren, zegt Infantino, en hij noemt het zelfs een wonder dat Iran mag deelnemen.
1: I think it has already been successful to bring Iran to play in America. I don't know who would have managed to do that. And of course everyone here believes it's the right thing to do. But you know, again, we don't live on the moon, we live on planet Earth, and you have to deal with different situations. We try to do our best.
0: De VN roepen de VS intussen op om een migratiebeleid rond het WK voetbal te herzien. Het WK begint vanavond met een openingsceremonie en daarna gastland Mexico tegen het Zuid-Afrika van Hugo Broos. Het blijft wel wat onrustig in Mexico. Leerkrachten protesteren opnieuw in de buurt van het WK-stadion. Ze dreigen ook met protesten net voor en tijdens de openingsmatch vanavond. En op minder dan 300 kilometer van het stadion zijn ook 5 politieagenten gedood bij een schietpartij met drugsbendes. 5 andere agenten raakten gewond. We beginnen droog, maar later vandaag meer kans op regen bij een graad of 17. Morgen ook nog eens dat weer. Vanaf het weekend steeds meer zon en steeds zachter.
2: Nieuws uit je regio.
3: Vanaf zaterdag 13 juni kan je aan het strand van Zeebrugge weer zwemmen in een bewaakte zone. Elke dag staan er dan tot en met 13 september 12 redders paraat. De nieuwe hoofdredder heet Bert Verschelde. De bewaakte zone herken je aan de kleurrijke IKWV-vlaggen. In het badengebouw kan je je omkleden. Daar zijn ook douches en toiletten. Er is ook een EHBO-lokaal. Volgens de nieuwe hoofdredder is het strand in Zeebrugge ideaal voor families. Maar moet je er in het water wel oppassen voor extra stroming door de nabijheid van de haven. Er zijn ook meer zandbanken dan elders. Het Brugse stadsbestuur heeft de inrichting van 6 extra kortparkeerplaatsen aan het begin van de Smedestraat goedgekeurd. Deze maatregel komt er na een bevraging bij de lokale handelaars, waaruit bleek dat er nood is aan bijkomende kortparkeermogelijkheden. Naast de extra parkeerplaatsen wordt ook geïnvesteerd in bijkomende fietsparkings. Ter hoogte van Kruidvat worden de bestaande fietsrekken vervangen en uitgebreid, waardoor er plaats komt voor 26 fietsen. Vanaf 1 juli start Nick Marlijn als nieuwe algemene directeur van het AZ Sint-Jan Brugge. De 42-jarige Marlijn volgt Hans Rigoots op. Rigoots was sinds januari 2004 de hoofdgeneesheer-directeur van de organisatie. De selectieprocedure voor zijn vervanger verliep niet zonder slag of stoot. Van de oorspronkelijke 22 kandidaten bleek na een eerste selectie geen enkele weerhouden. Een tweede procedure bracht gelukkig wel soelaas. Nick Marlijn begon zijn loopbaan ooit als verpleegkundige, waarna hij een opleiding in gezondheidsmanagement en beleid volgde, aangevuld met opleidingen aan Vlerik, Harvard en de London Business School. Voorheen vervulde de Bruggeling directeursfuncties bij revalidatieziekenhuis Kleef in Oostende en het Zeepreventorium in De Haan. Na een korte passage in het AZ Sint-Maria Halle, waar hij nog maar vorig jaar als algemeen directeur in dienst trad, keert Marlijn terug naar zijn thuis. Stad. Avonturier Koen Darras uit Torhout heeft dinsdagnacht een marathonsessie van 17 uur kitesurfen volbracht langs de Belgische kust. Vertrekkend vanuit Zeebrugge legde de 46-jarige West-Vlaming 297 kilometer af op de Noordzee. Een Belgisch record, al was dat niet eens de bedoeling. Darras traint voor een nog veel spectaculairdere opdracht. In januari 2027 wil hij per kitesurf de Atlantische Oceaan oversteken. Alleen en enkel bijgestaan door een zeilboot die uitsluitend dient voor veiligheid, navigatie en herstel. Als de oversteek slaagt, zou het een van de meest ambitieuze kitesurf-expedities ooit zijn. Darras wil daarmee geld inzamelen voor een drinkwaterproject in het Afrikaanse land Ghana. En tot slot nog lokaal showbiznieuws. De verloren divas gaan weer optreden. Ze worden ook wel eens de Brugse Romeo's genoemd. Dylan De Bane, Rick Verriest en Danny Blankaert brengen een volledig nieuwe show op zondag 26 juli tijdens de 78e editie van de Verloren Hoekfeesten in Brugge. Daar begon het ook ooit voor dit ambiance trio. Om naar uit te kijken dus.
4: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie.
5: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
4: Tot 10 jaar?
5: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
4: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
6: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van een overnamepremie tot 8000 euro op de Nissan Qashqai uit stok. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij GMS Store.

Deel 2 alweer van deze donderdagse VBRO ontbijtshow door tot straks 9 uur. Met nog 2 keer nieuws te goed in de ontbijtshow. Straks omstreeks 8:30 en dan uiteraard afrondend nog een keer om 9 uur. En ook 2 keer weerman Geert Nasens. Die maakt zijn opwachting nog voor het 9:30. Kort en bondig. En dan uiteraard tegenaan de laatste rechte lijn van deze donderdagse. Met zijn iets uitgebreider ochtendweerpraatje. Ruim 9:15, zeg maar. En wij hebben natuurlijk ook de bovenste beste gezellige muziekjes voor je meegebracht, zoals je dat al lang van ons gewend bent in de ontbijtshow.

0: you know that.
1: Woensdag en zaterdagnamiddag van 4 tot 6. De VBRO Top 30. Hier bij de VBRO.
2: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
3: We krijgen vanochtend eerst nog brede opklaringen om de dag te beginnen. Maar dat is schijn en schijnbedriegt. Want er is een storing onderweg. En die storing die zal vrij snel binnenlopen. Met als gevolg snel toenemende bewolking. En vanmiddag volgt er dan geleidelijk aan regen. Regen vanaf de kust. Met voordien nog temperaturen die kunnen oplopen naar een 17, 18 graden. Maar van zodra die regen eraan begint, gaan de temperaturen een aantal graden lager zitten. Ook de wind spant weer aan. Het is wel zo dat die wind zachtere lucht zal aanvoeren. In de loop van de avond en nacht komt er zachtere luchtsoort binnen. En hoewel de temperaturen dus wat dalen in die regen, gaan we toch naar een andere luchtsoort die een stuk aangenamer zal aanvoelen. Want vanavond en vannacht zitten de minima een flink stuk hoger. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
1: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis der Beurzen. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.

Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.

0: Je mag ook hier voortaan met een zelfrijdende Tesla rijden. Vlaams minister van Mobiliteit, Annick de Ridder, geeft daarvoor officieel groen licht. Het gaat om auto's die zelfstandig sturen en van rijstrook wisselen. De bestuurder blijft wel verantwoordelijk en moet altijd kunnen ingrijpen. De goedkeuring komt er na een testperiode en op basis van testgegevens in Nederland. Alleenstaanden kopen steeds vaker een huis in ons land. Volgens nieuwe cijfers van de notarissen was vorig jaar 42% van de kopers alleenstaand. 2% meer dan het jaar daarvoor. Het zijn vooral twintigers tussen 26 en 30 jaar. Een alleenstaande betaalde gemiddeld ruim €273.000 voor een huis. Dat is bijna 6% meer dan het jaar daarvoor. De VS en Iran hebben elkaar de hele nacht bestookt met raketaanvallen. In de zeestraat van Hormuz is over en weer geschoten. Iran zegt dat het de zeestraat heeft afgesloten. Het Amerikaanse leger ontkent dat. Het geweld laait op na de bewering van Donald Trump dat de VS vorige maand meer dan 200 commerciële schepen door de straat van Hormuz hebben doorgelaten. Volgens waarnemers wil Trump zo vooral de wereldprijs van olie laten zakken. Gianni Infantino, de voorzitter van de Wereldvoetbalbond FIFA, heeft voor het eerst gereageerd op de weigering van een Somalische scheidsrechter in de VS, het feit dat Iran niet in de VS mag verblijven en dat Iraanse fans niet welkom zijn. We moeten die keuzes respecteren, zegt Infantino, en hij noemt het zelfs een wonder dat Iran mag deelnemen.
1: I think it has already been successful to bring Iran to play in America. I don't know who would have managed to do that. And of course everyone here believes it's the right thing to do. But you know, again, we don't live on the moon, we live on planet Earth, and you have to deal with different situations. We try to do our best.
0: De VN roepen de VS intussen op om een migratiebeleid rond het WK voetbal te herzien. Het WK begint vanavond met een openingsceremonie en daarna gastland Mexico tegen het Zuid-Afrika van Hugo Broos. Het blijft wel wat onrustig in Mexico. Leerkrachten protesteren opnieuw in de buurt van het WK-stadion. Ze dreigen ook met protesten net voor en tijdens de openingsmatch vanavond. En op minder dan 300 kilometer van het stadion zijn ook 5 politieagenten gedood bij een schietpartij met drugsbendes. 5 andere agenten raakten gewond. We beginnen droog, maar later vandaag meer kans op regen bij een graad of 17. Morgen ook nog eens dat weer. Vanaf het weekend steeds meer zon en steeds zachter.
2: Slenteren, sleuren met zakken, winkel in, winkel uit, over de kop lopen, shoppen in de stad. Ik heb het echt gehad, Vince, echt waar.
3: Al die stress, nergens voor nodig. Ik heb het gevonden.
2: Ah ja?
3: Yo Fashion, in Westkamp. Chique winkel, hè.
2: Mo.
3: Esquine Merten. Meijer, Armani, Zilton, Hugo Boss.
2: Allee, meen je dat?
3: Sportief klassiek, kostuums op maten. Vooral geleden.
2: Allee.
3: En met parking, hè. Dus geen sleur meer met zakken.
2: Yo Fashion, zeg je?
3: Jeps.
2: Ah ja, ik zie het hier. In de Kortrijkse straat in Oostkamp. En ah, ze zijn de zondag voor middag ook open. Ik zeg wel, Vince.
3: Nou waar.
2: Nou, Yo Fashion, hè?
3: Voorzichtig op de baan, hè, matje.
4: Yo Fashion. Wij kleden elke man voor elke gelegenheid.
5: De Brugse Ruitenwasserij werkt voor particulier en bedrijf in de Brugse regio. De Brugse Ruitenwasserij, algemene traditionele reiniging van ramen. Stipt periodiek, eenmalig of op afroep. Exterieur en interieur. Bij de Brugse Ruitenwasserij kan je rekenen op meer dan 10 jaar ervaring. Neem nu contact op voor een gratis en vrijblijvende offerte. 0470-94-1455 of info@dbrw.be. De Brugse Ruitenwasserij. Professioneel, kwalitatief, ervaren en stipt.
6: Dit

We zitten nog altijd in een westelijke stroming. En die westelijke stroming, ja, die blijft wel intact vandaag en morgen. Maar geleidelijk aan gaat dat de komende dagen veranderen. Maar het gaat heel langzaam. Vandaag zitten we nog altijd met een sturend lage drukgebied nabij IJsland. Hoge druk van de Azoren. En daartussen zit dan die westelijke stroming met aanvoer van onstabiele zeelucht vanaf de Atlantische Oceaan, waarin storingen meetrekken. Nu, die storingen, dat zeiden we de vorige dagen al, zo superactief zijn die allemaal niet. Er valt hier en daar wel eens een forsere bui, maar daarmee is het ook gezegd. Vandaag echter draait het om een storing. Je zou het niet zeggen als we vanochtend kijken, want aanvankelijk is het echt wel zonnig met brede opklaringen. Maar gaandeweg de dag, zeker vanochtend, neemt de bewolking snel toe en vanmiddag volgt er dan regen vanaf de kust. Regen die inzet en die toch wel een tijdje kan blijven duren. Het is een warmtefront wat zachtere lucht vooraf gaat. Al gaan we dat niet onmiddellijk merken, want tegendeel zelfs, voor de regen uit kan het nog een graad of 18, 19 worden. Maar van zodra die regen inzet, gaan die temperaturen toch een aantal graden zakken. Zij het dan dat we vanavond en vannacht dan wel met hoge minima blijven zitten. Veel minder dan 14 graden zal het niet worden. De wind spant aan uit het zuidwesten en kan weer behoorlijk flink gaan waaien. Vanavond en vannacht ook periode met regen, later in de nacht meest droger vanaf de kust. En morgen trekt die regen daar weg en krijgen we dan geleidelijk droge periodes binnen met temperaturen rond, ja, misschien wel een graad of 20 landinwaarts, 17, 18 aan zee. Zaterdag zou een droge dag moeten worden met zelfs meer zon en wat hogere temperaturen. Tijdelijk, want tegen zondag dan gaat de bewolking waarschijnlijk toch weer toenemen. Misschien een druppeltje hier of daar en ook weer iets wat dalende temperaturen. De wind wordt noordwest en voert weer wat koelere lucht aan. Naar volgende week toe blijft de opwaartse trend wel intact en zit er zeker heel duidelijk in. Temperaturen gaan omhoog en het kan dan later in de week zelfs behoorlijk warm worden met zelfs zomerse temperaturen.

0: Met Yves Berendsen zijn we helemaal aan het eind. Niet van ons Latijn, maar wel van deze donderdagse VBRO ontbijtshow. Zometeen na het nieuws, het late ochtendblok van deze donderdag.
1: Dit was de ontbijtshow van VBRO.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 9 uur.

0: Het UZ in Leuven pakt uit met een medische wereldprimeur. Het neemt een nieuwe hersenscanner in gebruik die aandoeningen zoals Parkinson, ALS en dementie in een veel vroeger stadium kan opsporen. Het toestel kan uiterst kleine structuren in beeld brengen die op klassieke scanners niet te zien zijn. Het kan ook heel kleine hersentumoren detecteren. Neurochirurgen kunnen zo veel sneller ingrijpen. De NMBS wil meer verloren voorwerpen terugbezorgen aan de eigenaar. De spoorwegmaatschappij gaat daarvoor artificiële intelligentie inzetten. Vorig jaar kwamen bij de NMBS ruim 40.000 verloren voorwerpen binnen. 6 op de 10 daarvan geraakte terug bij de eigenaar. Een nieuwe app moet dat cijfer verhogen. De applicatie scant gevonden voorwerpen en koppelt ze automatisch aan aangiftes van reizigers. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast zijn gisteravond opnieuw rellen uitgebroken. Aanleiding is de mesaanval van maandagavond, waarbij een man zwaar gewond raakte. De dader is een man van 30 uit Soedan met een tijdelijke verblijfsvergunning. Relschoppers bekogelden de politie met stenen en flessen. Die moest het waterkanon inzetten om de gemoederen te bedaren. Eerder deze week werden al huizen en auto's in brand gestoken. Paus Leo XIV heeft gisteren de hoogste toren van de Sagrada Familia in Barcelona gezegend. Dat gebeurde naar aanleiding van de 100ste verjaardag van het overlijden van architect Antonio Gaudí. Daarvoor ging de paus een misviering en een plechtigheid voor. De afgewerkte toren is 172,5 meter hoog. De Red Dragons zijn uitstekend begonnen aan de Nations League. De nationale volleybalmannen versloegen in hun openingswedstrijd vice-wereldkampioen Bulgarije met 3-1. Morgen nemen ze het op tegen thuisland Brazilië. Eerst is het wisselend bewolkt, na de middag stijgt de kans op buien opnieuw. We halen zo'n 17 graden. Morgen nemen we een regenachtige start. Later laat de zon zich geregeld zien bij maxima rond 19 graden.
1: Dinner and Music. Dat wordt een heerlijk unieke avond met crooner Michael Heaven. Vrijdag 12 juni in restaurant De Retro in Aalter. Een heerlijk drie-gangen menu en prachtige sfeervolle muziek. Om te beginnen parelend aperitief met hapjes en bijschenken. Dan Noordzeetong en rivierkreeft. Chablis roomsausje en groentebrunoise. Vervolgens supreme van hoevenkipfilet. Estragon roomsaus met Iberische chorizo en champignon. Geserveerd met warme seizoensgroentjes en kroketjes. Als dessert volgt dan nog ijsgekoeld roomijs Callebaut chocolade. En natuurlijk de fantastische Michael Heaven.
2: Hou van me met heel je hart, laat ons samen dromen.
1: Je beleeft het mee voor €65 per persoon met aangepaste wijnen, water, frisdrank en lichte bieren inbegrepen tijdens de maaltijd.
3: Reserveer op 0477-164-802
1: of retro.aalter@gmail.com. Kijk voor alle

0: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
1: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
0: Tot 10 jaar?
1: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
0: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
2: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van de Nissan Juke vanaf €19.990. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij GMS Store.
3: Nieuws uit je regio.
4: Vanaf zaterdag 13 juni kan je aan het strand van Zeebrugge weer zwemmen in een bewaakte zone. Elke dag staan er dan tot en met 13 september 12 redders paraat. De nieuwe hoofdredder heet Bert Verschelde. De bewaakte zone herken je aan de kleurrijke IKWV-vlaggen. In het badengebouw kan je je omkleden. Daar zijn ook douches en toiletten. Er is ook een EHBO-lokaal. Volgens de nieuwe hoofdredder is het strand in Zeebrugge ideaal voor families. Maar moet je er in het water wel oppassen voor extra stroming door de nabijheid van de haven. Er zijn ook meer zandbanken dan elders. Het Brugse stadsbestuur heeft de inrichting van 6 extra kortparkeerplaatsen aan het begin van de Smedestraat goedgekeurd. Deze maatregel komt er na een bevraging bij de lokale handelaars, waaruit bleek dat er nood is aan bijkomende kortparkeermogelijkheden. Naast de extra parkeerplaatsen wordt ook geïnvesteerd in bijkomende fietsparkings. Ter hoogte van Kruidvat worden de bestaande fietsrekken vervangen en uitgebreid, waardoor er plaats komt voor 26 fietsen. Vanaf 1 juli start Nick Marlijn als nieuwe algemene directeur van het AZ Sint-Jan Brugge. De 42-jarige Marlijn volgt Hans Rigoots op. Rigoots was sinds januari 2004 de hoofdgeneesheer-directeur van de organisatie. De selectieprocedure voor zijn vervanger verliep niet zonder slag of stoot. Van de oorspronkelijke 22 kandidaten bleek na een eerste selectie geen enkele weerhouden. Een tweede procedure bracht gelukkig wel soelaas. Nick Marlijn begon zijn loopbaan ooit als verpleegkundige, waarna hij een opleiding in gezondheidsmanagement en beleid volgde, aangevuld met opleidingen aan Vlerik, Harvard en de London Business School. Voorheen vervulde de Bruggeling directeursfuncties bij revalidatieziekenhuis Kleef in Oostende en het Zeepreventorium in De Haan. Na een korte passage in het AZ Sint-Maria Halle, waar hij nog maar vorig jaar als algemeen directeur in dienst trad, keert Marlijn terug naar zijn thuis. Stad. Avonturier Koen Darras uit Torhout heeft dinsdagnacht een marathonsessie van 17 uur kitesurfen volbracht langs de Belgische kust. Vertrekkend vanuit Zeebrugge legde de 46-jarige West-Vlaming 297 kilometer af op de Noordzee. Een Belgisch record, al was dat niet eens de bedoeling. Darras traint voor een nog veel spectaculairdere opdracht. In januari 2027 wil hij per kitesurf de Atlantische Oceaan oversteken. Alleen en enkel bijgestaan door een zeilboot die uitsluitend dient voor veiligheid, navigatie en herstel. Als de oversteek slaagt, zou het een van de meest ambitieuze kitesurf-expedities ooit zijn. Darras wil daarmee geld inzamelen voor een drinkwaterproject in het Afrikaanse land Ghana. En tot slot nog lokaal showbiznieuws. De verloren divas gaan weer optreden. Ze worden ook wel eens de Brugse Romeo's genoemd. Dylan De Bane, Rick Verriest en Danny Blankaert brengen een volledig nieuwe show op zondag 26 juli tijdens de 78e editie van de Verloren Hoekfeesten in Brugge. Daar begon het ook ooit voor dit ambiance trio. Om naar uit te kijken dus.
3: De Brugse Ruitenwasserij werkt voor particulier en bedrijf in de Brugse regio. De Brugse Ruitenwasserij, algemene traditionele reiniging van ramen. Stipt periodiek, eenmalig of op afroep. Exterieur en interieur. Bij de Brugse Ruitenwasserij kan je rekenen op meer dan 10 jaar ervaring. Neem nu contact op voor een gratis en vrijblijvende offerte. 0470 94 14 55. Of info@dbrw.be. De Brugse Ruitenwasserij. Professioneel, kwalitatief, ervaren en stipt.
5: Als vakman bij Quadro ga ik voluit voor het beste resultaat, de warmste service en vooral altijd voor jouw glimlach.
6: Quadro Ramen en Deuren. Ons vak, jouw glimlach.
3: Kom nu langs in onze toonzaal in Jabbeke en score een barbecue tijdens het WK voetbal.
6: Quadro Ramen en Deuren. Ons vak, jouw glimlach.
2: Dit is VBRO.

0: lekker man.
1: In het kader van 45 jaar VBRO presenteren we een uniek jubileumconcert. Peter Lockett en The Magical Shadows. In navolging van eerdere successen in de regio, dit keer in Brugge Sint-Pieters. Peter Lockett en The Magical Shadows.
2: Of helemaal terug naar de 50s en de 60s.
1: Zaterdagavond 20 juni in Cultureel Centrum De Dijk aan de Blankenbergse Steenweg. Tickets aan €25 bij In en Uit op het Zand in Brugge, bij Cultuurcentrum Brugge
2: op 050 44 30 60
1: of online via ticketsbrugge.be. Peter Lockett en The Magical Shadows wordt mede mogelijk gemaakt door Intermezzo Lunchbar, Cambrelin Ramen en Deuren, Café Normandie bij Sandra aan de Blankenbergse Steenweg in Sint-Pieters, bartam.be, reinigen en herstellingen van dakgoten en de Brugse Radio VBRO. Oh.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 10 uur.

0: Het UZ in Leuven pakt uit met een medische wereldprimeur. Het neemt een nieuwe hersenscanner in gebruik die aandoeningen zoals Parkinson, ALS en dementie in een veel vroeger stadium kan opsporen. Het toestel kan uiterst kleine structuren in beeld brengen die op klassieke scanners niet te zien zijn. Het kan ook heel kleine hersentumoren detecteren. Neurochirurgen kunnen zo veel sneller ingrijpen. De NMBS wil meer verloren voorwerpen terugbezorgen aan de eigenaar. De spoorwegmaatschappij gaat daarvoor artificiële intelligentie inzetten. Vorig jaar kwamen bij de NMBS ruim 40.000 verloren voorwerpen binnen. 6 op de 10 daarvan geraakte terug bij de eigenaar. Een nieuwe app moet dat cijfer verhogen. De applicatie scant gevonden voorwerpen en koppelt ze automatisch aan aangiftes van reizigers. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast zijn gisteravond opnieuw rellen uitgebroken. Aanleiding is de mesaanval van maandagavond, waarbij een man zwaar gewond raakte. De dader is een man van 30 uit Soedan met een tijdelijke verblijfsvergunning. Relschoppers bekogelden de politie met stenen en flessen. Die moest het waterkanon inzetten om de gemoederen te bedaren. Eerder deze week werden al huizen en auto's in brand gestoken. Paus Leo XIV heeft gisteren de hoogste toren van de Sagrada Familia in Barcelona gezegend. Dat gebeurde naar aanleiding van de 100ste verjaardag van het overlijden van architect Antonio Gaudí. Daarvoor ging de paus een misviering en een plechtigheid voor. De afgewerkte toren is 172,5 meter hoog. De Red Dragons zijn uitstekend begonnen aan de Nations League. De nationale volleybalmannen versloegen in hun openingswedstrijd vice-wereldkampioen Bulgarije met 3-1. Morgen nemen ze het op tegen thuisland Brazilië. Eerst is het wisselend bewolkt, na de middag stijgt de kans op buien opnieuw. We halen zo'n 17 graden. Morgen nemen we een regenachtige start. Later laat de zon zich geregeld zien bij maxima rond 19 graden.
1: Nieuws uit je regio.
2: In Ingelmünster zijn gisteravond later rond 11:30 drie mensen lichtgewond geraakt en dat bij een verkeersongeval op de Ringlaan in 50. Het ongeval gebeurde ter hoogte van de Hentstraat. De ravage was enorm. Een bestuurder bleek onder invloed te zijn en moest zijn rijbewijs meteen inleveren voor 15 dagen. Gisteravond rond 6:00 kwam het tot een stevige botsing op de Noorderring in Ieper. Het ongeval gebeurde op het kruispunt met de Pilkemseweg. Twee personenwagens waren erbij betrokken bij de botsing. De twee bestuursters raakten daarbij gewond en moesten voor verzorging naar het ziekenhuis. Beide wagens, waaronder een elektrisch voertuig, liepen zware schade op en moesten getakeld worden. Het ongeval zorgde een tijd lang voor verkeershinder. In Wingene is gisteren namiddag iets voor 3:00 een motorrijder om het leven gekomen toen hij op een kruispunt in het centrum van Wingene in aanrijding kwam met een bestelwagen. Een getuige diende de eerste zorgen toe en ook de hulpdiensten waren snel ter plaatse. Maar helaas overleed de 43-jarige motorrijder op de plaats van het ongeval. De bestuurder van de bestelwagen legde een negatieve adem- en speekseltest af. En in Blankenbergen is gisteren namiddag een zware zak met bouwafval op een tramhokje terechtgekomen. Het incident deed zich iets voor 3:00 voor op het Koning Leopold III-plein. De grote zak met afval ging aan een kraan bij een bouwwerf van een appartement. Ter hoogte van het vierde verdiep scheurde de Big Bag open en viel de inhoud naar beneden. Door de klap werd het glazen dak van het tramhuisje helemaal verbrijzeld. Gelukkig stond er niemand in het tramhokje. Eén iemand raakte wel gewond door rondvliegend glas, maar liep daarbij slechts een beperkte snijwonde op.
3: Slenteren, sleuren met zakken, winkel in, winkel uit, over de kop lopen. Shoppen in de stad? Ik heb het echt gehad, Vince, echt waar.
4: Al die stress, nergens voor nodig. Ik heb het gevonden.
3: Ah ja?
4: Your Fashion, in Westkamp. Chique winkel, hè.
3: Mo.
4: Het is gewoon een merk. Meijer, Armani, Zilton, Hugo Boss.
3: Allee, meen je dat?
4: Sportief klassiek, kostuums op maat. Vooral geleden.
3: Allee.
4: En met parking, hè. Dus geen sleur meer met zakken.
3: Your Fashion, zeg je?
4: Jeps.
3: Ah ja, ik zie het hier. In de Kortrijkse straat in Oostkamp. Ah, maar ze zijn de zondag voor mij nog ook open. Ik zou even, Vince.
4: Nou waar.
3: Nou, Your Fashion, hè?
4: Voorzicht op de baan, hè, matje.
5: Your Fashion. Wij kleden elke man voor elke gelegenheid.

Lilian Saint-Pierre, als je gaat. Geen paniek, mensen. Ik ga nog niet. Ik blijf nog wel een beetje, hoor. Want ik moet nog 2 uur presenteren. Onze koffietijd van vandaag, 11 juni. Maar we gaan recht naar de zomer toe, hè. Dat krijg je rond 20, 21 juni. Eddie Govert is mijn naam. Ik heet je van harte welkom bij VBRO. Trots dat jullie luisteren, trouwens. En we gaan starten met Chris Reilhoff, met een voormalige trotsplaat. Zeer mooi liedje, vind ik. Helena, geniet ervan.

Ja, toch wel een bijzonder experiment, hè? Een oudere opname van zangeres zonder naam, eenmaal in je leven, en daar hebben ze toch wel een andere bekende naam bij geïnfiltreerd. Marco de Hollander. En dan krijg je dit natuurlijk. Het is precies alsof die twee samen zingen. Maar het is een trucje van de studio. Souvenirs voor later. Marleen, die komt eraan.

0: jaren.
1: Luister digitaal via vbro.be, radioplayer.be of onze app.
2: Je kent het wel. Die deur die maar blijft slepen en moeilijk dichtgaat. Dat schilderwerkje dat altijd maar wordt uitgesteld.
3: Het is voor buste cousin.
2: Die rotte plank op het terras die nu toch wel dringend vervangen moet worden. En dan zal ik het nog niet hebben over die losliggende tegel in de gang.
3: Miljaar!
2: Of die afvoer die nu toch wel eens eindelijk aan vervanging toe is. Een vakman vind je tegenwoordig niet meer voor. Mark Nering komt dan ook als geroepen en klaart elke klus in de regio. Zowel binnen als buiten, van een kleine herstelling tot een iets grotere karwei. Streekgenoot Mark Nering. Ervaren, betrouwbaar en betaalbaar. Bel hem vandaag nog. 0475 55 68 01.
4: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
5: We krijgen vanochtend eerst nog brede opklaringen om de dag te beginnen. Maar dat is schijn en schijnbedriegt. Want er is een storing onderweg. En die storing die zal vrij snel binnenlopen. Met als gevolg snel toenemende bewolking. En vanmiddag volgt er dan geleidelijk aan regen. Regen vanaf de kust. Met voordien nog temperaturen die kunnen oplopen naar een 17, 18 graden. Maar van zodra die regen eraan begint, gaan de temperaturen een aantal graden lager zitten. Ook de wind spant weer aan. Het is wel zo dat die wind zachtere lucht zal aanvoeren. In de loop van de avond en nacht komt er zachtere luchtsoort binnen. En hoewel de temperaturen dus wat dalen in die regen, gaan we toch naar een andere luchtsoort die een stuk aangenamer zal aanvoelen. Want vanavond en vannacht zitten de minima een flink stuk hoger. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
6: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis der Beurzen. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.
2: De Brugse Ruitenwasserij werkt voor particulier en bedrijf in de Brugse regio. De Brugse Ruitenwasserij, algemene traditionele reiniging van ramen. Stipt periodiek, eenmalig of op afroep. Exterieur en interieur. Bij de Brugse Ruitenwasserij kan je rekenen op meer dan 10 jaar ervaring. Neem nu contact op voor een gratis en vrijblijvende offerte. 0470 94 14 55. Of info@dbrw.be. De Brugse Ruitenwasserij. Professioneel, kwalitatief, ervaren en stipt.
7: Hoe mijn favoriete top 3 eruit ziet? Wel, dat is heel simpel. Op 3 staat Ultiem. De lingeriezaak aan de Moerkerkse Steenweg 186 in Sint-Kruis, waar je gratis kan parkeren. Op 2, de service van Elke van Lingerie Ultiem, omdat ze mij vakkundig adviseert bij het aankopen van mijn lingerie. En op 1, mijn ventje, omdat hij er zo schattig uitziet in dat comfortabele herenondergoed van bij Ultiem. Ik ben er zeker van dat je op de website van Ultiem ook wel jouw favorieten vindt. Ga maar eens kijken op ultime.be of bel Elke op 050 36 37 13. Ook voor dat maatje meer. Trouwens, binnenkort wordt mijn dochter Emma ook fan van Elke en Ultime. Want kleine kinderen worden groot, hè?

de nieuwe meezinger van Michael Lanzo. En zo kennen we deze man, hè. Waarom jij? Dat wordt weer een knaller. Zoveel is zeker. Wat ik ook weet, dat is dat we weer toe zijn aan onze lachrubriek Lachen is Plezant. En vandaag heb ik mopjes voor je geselecteerd van Jacqui Lafont.

Nu ga ik een keer vragen aan meneer. Meneer, een man met 3 vrouwen. Hoe noemen ze die? Dat is een paradijsvogel. En een man met 2 vrouwen. Dat is een geluksvogel. En een man met 1 vrouw. Dat is een pechvogel, ja. En een man zonder vrouw, dat is een trekvogel. En dan komt er een vrouw. Die komt haar vriendin tegen, maar die heeft een blauw oog, dames en heren. Dat niet schoon is. Die kaak zo dik als heet. Die lip zo helemaal naar omhoog en gezwollen. En die vriendin zegt, Janine, wat heb jij gedaan? Niks, zeg, ik heb niks gedaan. Maar wie heeft dat dan gedaan? Als ik ze, mijn vent. Hoe zegt ze, je vent? Want die zat toch een week in Parijs? Ik dacht dat doe ik, zeg.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 11 uur.

0: Het UZ in Leuven pakt uit met een medische wereldprimeur. Het neemt een nieuwe hersenscanner in gebruik die aandoeningen zoals Parkinson, ALS en dementie in een veel vroeger stadium kan opsporen. Het toestel kan uiterst kleine structuren in beeld brengen die op klassieke scanners niet te zien zijn. Het kan ook heel kleine hersentumoren detecteren. Neurochirurgen kunnen zo veel sneller ingrijpen. De NMBS wil meer verloren voorwerpen terugbezorgen aan de eigenaar. De spoorwegmaatschappij gaat daarvoor artificiële intelligentie inzetten. Vorig jaar kwamen bij de NMBS ruim 40.000 verloren voorwerpen binnen. 6 op de 10 daarvan geraakte terug bij de eigenaar. Een nieuwe app moet dat cijfer verhogen. De applicatie scant gevonden voorwerpen en koppelt ze automatisch aan aangiftes van reizigers. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast zijn gisteravond opnieuw rellen uitgebroken. Aanleiding is de mesaanval van maandagavond, waarbij een man zwaar gewond raakte. De dader is een man van 30 uit Soedan met een tijdelijke verblijfsvergunning. Relschoppers bekogelden de politie met stenen en flessen. Die moest het waterkanon inzetten om de gemoederen te bedaren. Eerder deze week werden al huizen en auto's in brand gestoken. Paus Leo XIV heeft gisteren de hoogste toren van de Sagrada Familia in Barcelona gezegend. Dat gebeurde naar aanleiding van de 100ste verjaardag van het overlijden van architect Antonio Gaudí. Daarvoor ging de paus een misviering en een plechtigheid voor. De afgewerkte toren is 172,5 meter hoog. De Red Dragons zijn uitstekend begonnen aan de Nations League. De nationale volleybalmannen versloegen in hun openingswedstrijd vice-wereldkampioen Bulgarije met 3-1. Morgen nemen ze het op tegen thuisland Brazilië. Eerst is het wisselend bewolkt, na de middag stijgt de kans op buien opnieuw. We halen zo'n 17 graden. Morgen nemen we een regenachtige start. Later laat de zon zich geregeld zien bij maxima rond 19 graden.
1: Thuiskomen. Dat gevoel begint zodra je binnenstapt bij Residentie Berkenhof in Assebroek. Je woont er in je eigen comfortabele appartement met alle privacy die je wenst. En tegelijk is er de warme zorg en ondersteuning die je nodig hebt. Overdag en 's nachts met een inwonende conciërge. Je geniet van rust en groen in onze prachtige tuin en dat op een boogscheut van het idyllische Brugge. In onze warme keuken bereiden we elke dag verse en gezonde maaltijden. Helemaal op maat van elke resident. Er is tijd voor activiteiten, voor ontmoeting en vooral voor een gerust gevoel. Met transparante prijzen, zonder verrassingen. Alles inbegrepen. Wens je meer informatie? Neem dan contact op via info@awpro.be of op het nummer 050 35 1108 van Residentie Berkenhof in Assebroek. Residentie Berkenhof heeft ook een afgesloten dagzaal voor verenigingen met alle mogelijke faciliteiten en biedt de mogelijkheid om er als externe te komen eten, mits reservering daags voordien. Pluspunten daarbij zijn, het restaurant is rolstoel toegankelijk en biedt dagverse maaltijden.
2: Je zingt

En we zijn er weer al flink tegenaan gegaan met Toast, met meisjes en onze nieuwe trotsplaat, Houston, Nooit meer zonder jou. Dat is altijd goed om ons tweede gedeelte van Koffietijd te beginnen. Koning van de kroeg. Allee, daar gaan we weer met die Hollanders. Hè. Het is toch opvallend hoe graag die mensen in de kroeg zitten. Het is een liedje van Frans Duits. Allee.

We draaien er nog eens een lekkere Duitse hit van die Fetzigen aus dem Tirol. En over wat zongen die mensen? Wel ja, inderdaad, Made in Tirol. Leuk hè? Ook al een liedje van 6 jaar geleden hoor. En het is tijd voor onze dagelijkse rubriek De Vlaamse Artiest van de Dag. En vandaag koos ik voor een duo. Inderdaad, Kevin en Romina. Twee West-Vlaamse zangers en die hebben elkaar tegengekomen aan de kust. Want vroeger zongen ze inderdaad allebei solo. Kevin helemaal alleen en ook Romina. En Romina, die heb ik gekend, want ze zong in het begin vooral Engelstalige liedjes. Maar later schakelde ze over naar het Nederlands. Ze zijn ondertussen bij elkaar, ze zijn een lekker leuk stelletje en ze hebben ook al een kindje samen trouwens. Ik weet niet of het eentje of twee is, maar ja, fijn, ze doen goed hè. En we hebben in der tijd, wij met onze DNV, met onze publishinggroep, hebben we een plaatje uitgebracht en dat werd goed gedraaid, goed onthaald op de lokale zenders. Muzikanten voor het leven. Vrienden, geniet van Kevin en Romina.

0: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
1: Een lekkende kraan, een hardnekkige verstopping of je verwarmingsketel die het laat afweten. Geen paniek. Bij Assap Service uit Assenbroek

0: info@asapservice.be. ASAP Service. Klein probleem, groot resultaat.
1: Het UZ in Leuven pakt uit met een medische wereldprimeur. Het neemt de nieuwe hersenscanner in gebruik die aandoeningen zoals Parkinson, ALS en dementie in een veel vroeger stadium kan opsporen. Het toestel kan uiterst kleine structuren in beeld brengen die op klassieke scanners niet te zien zijn. Het kan ook heel kleine hersentumoren detecteren. Neurochirurgen kunnen zo veel sneller ingrijpen. De NMBS wil meer verloren voorwerpen terugbezorgen aan de eigenaar. De spoorwegmaatschappij gaat daarvoor artificiële intelligentie inzetten. Vorig jaar kwamen bij de NMBS ruim 40.000 verloren voorwerpen binnen. 6 op de 10 daarvan geraakte terug bij de eigenaar. Een nieuwe app moet dat cijfer verhogen. De applicatie scant gevonden voorwerpen en koppelt ze automatisch aan aangiftes van reizigers. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast zijn gisteravond opnieuw rellen uitgebroken. Aanleiding is de mesaanval van maandagavond, waarbij een man zwaar gewond raakte. De dader is een man van 30 uit Soedan met een tijdelijke verblijfsvergunning. Relschoppers bekogelden de politie met stenen en flessen. Die moest het waterkanon inzetten om de gemoederen te bedaren. Eerder deze week werden al huizen en auto's in brand gestoken. Paus Leo XIV heeft gisteren de hoogste toren van de Sagrada Familia in Barcelona gezegend. Dat gebeurde naar aanleiding van de 100ste verjaardag van het overlijden van architect Antonio Gaudí. Daarvoor ging de paus een misviering en een plechtigheid voor. De afgewerkte toren is 172,5 meter hoog. De Red Dragons zijn uitstekend begonnen aan de Nations League. De nationale volleybalmannen versloegen in hun openingswedstrijd vice-wereldkampioen Bulgarije met 3-1. Morgen nemen ze het op tegen thuisland Brazilië. Eerst is het wisselend bewolkt, na de middag stijgt de kans op buien opnieuw. We halen zo'n 17 graden. Morgen nemen we een regenachtige start. Later laat de zon zich geregeld zien bij maxima rond 19 graden.
2: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
3: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
2: Tot 10 jaar?
3: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
2: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
0: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van de Nissan Juke vanaf €19.990. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij GMS Store.
4: De Brugse Ruitenwasserij werkt voor particuliere bedrijven in de Brugse regio. De Brugse Ruitenwasserij, algemene traditionele reiniging van ramen, stipt periodiek, eenmalig of op afroep, exterieur en interieur. Bij de Brugse Ruitenwasserij kan je rekenen op meer dan 10 jaar ervaring. Neem nu contact op voor een gratis en vrijblijvende offerte. 0470 94 14 55. Of info@dbrw.be. De Brugse Ruitenwasserij. Professioneel, kwalitatief, ervaren en stipt.
0: Dit is VBRO.

Ik moet het eerlijk toegeven, de laatste tijd regent het nieuwe plaatjes. Niet alleen vanuit Nederland, maar ook vanuit Vlaanderen, hoor. Allemaal met de blik op de zomervakantie natuurlijk, hè. Kan niet anders. Dit was Mickey van Wijk. Wat een leuke naam, hè, Mickey. Onderweg naar jou. En Brigitte Nijman, die bracht dit liedje 3 jaar geleden op de markt. Altijd laat, dat heb je ervan, hè.

was nog even Robert Pater. Ik was mezelf even kwijtgeraakt. Ja, moet zich niet excuseren. Het kan de beste gebeuren, hè. En we zijn helemaal op het einde van onze donderdagse aflevering van Koffietijd. 11 juni vandaag. Straks na 12 uur hoor je weer onze collega Rudy Meins met zijn radioclub. Morgen nog eentje te gaan. Op vrijdag, dan hebben we nog één keer koffietijd tussen 10 en 12. Hopelijk mag ik jullie ook weer verwelkomen. Bedankt, smakelijk eten en tot morgen!

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 12 uur.

0: In Antwerpen is opnieuw een voetganger aangereden door een politiecombi. Dat meldt het parket. Het zou gaan om een man. Hij liep naar verluid een hoofdwonde op en raakte ook gewond aan de knie. Het ongeval gebeurde vlakbij een zebrapad. Maar over de precieze omstandigheden is nog niet veel bekend. Het is al de derde keer in een jaar tijd dat een politiewagen in Antwerpen een voetganger aanrijdt. In juni vorig jaar kwam daarbij een jongen van 9 om het leven. Minister van Welzijn Genet wil meer mensen uit andere sectoren naar de kinderopvang halen. De Vlaamse regering maakt 30 miljoen euro vrij voor de aanwerving en opleiding van nieuw personeel. De maatregel moet de komende 3 jaar zorgen voor 10.000 extra opvangplaatsen. Er gebeuren meer verkeersongevallen met dronken chauffeurs in ons land tijdens grote voetbaltoernooien. Dat stelt Verkeersveiligheidsinstituut FIAS vast. Het noteerde tijdens het vorige EK voetbal een stijging tot 40% van het aantal ongevallen met gewonden en zelfs dodelijke slachtoffers. In het Oost-Vlaamse Zeelen is een gezinswoning totaal vernield na een zware ontploffing. De explosie vond plaats in de slaapkamer van een tiener. De bewoners raakten niet gewond, maar verkeerden wel in shock. Ze krijgen elders opvang. Het is nog niet duidelijk wat de ontploffing veroorzaakt heeft. Er is een onderzoek geopend. In Afipski, in het zuidwesten van Rusland, heeft het gebrand in een belangrijke olieraffinaderij na een Oekraïense droneaanval. 3 mensen raakten gewond toen er brokstukken terechtkwamen in een woonwijk. Oekraïne nam de olieraffinaderij al meermaals onder vuur. Het land wil zo de brandstofvoorziening van de Russische troepen en de financiering van de oorlog bemoeilijken. Een Amerikaanse aanval op een schip in de Golf van Oman heeft aan 3 Indiase opvarenden het leven gekost. Dat meldt de Indiase overheid. Het land eist uitleg van de Verenigde Staten. Volgens het Amerikaanse leger had het schip een blokkade genegeerd. Er komen meer wolken opzetten en af en toe kan er wat regen vallen. De maxima liggen in de buurt van 17 graden. Ook morgen is het meestal grijs en regenachtig. We halen dan een graad of 18.
1: De VBRO Matinee Show is er nu ook in Wiezen. Op maandagmiddag 22 juni in feestzaal Kletterhof aan de Schrovenstraat 41 in Wiezen-Labeke. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans. Met gratis koffie en gebak. En je kan er trouwens ook vooraf iets eten. Er zijn optredens van gastheer Freek van Rooy. Houston.

0: inschrijven voor deze matinee-show op info@vbro.be. Bel 0471 82 52 62 of 0479 369 994. 22 juni in het Kletterhof in Wiezen. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.
1: Je zingt mee. De hits van eigen bodem op VBRO.
2: De Radioclub met Rudy Meins.

0: De Frank Boeien Groep. En Frank Boeien staat nog heel erg regelmatig op de planken. Dit was hem met een nummer uit 1983. En Linda.
1: De VWRO Radioclub. Van maandag tot vrijdag.
2: Met Rudy Meijns.
0: Ik zwaai ondertussen nog even met mijn berenpoot naar Eddie Govert. Want die verlaat ondertussen zijn studio hier aan de overkant. En dankjewel Eddie voor koffietijd. Alweer voortreffelijk en gezellig. Wij maken tot 1 uur, dit uurtje middagradio, zoals altijd de Radioclub, met ons vaste rubriekje. En dat is uiteraard een artiest op bezoek die vertelt over zijn carrière en over zijn liedjes. En vandaag hoort dat Danny Fabri. Ook hij staat nog vaak op de planken. Kom toch aan de telefoon, Angelina is een van zijn eerste hits.
1: Goedemiddag, dit is de Radioclub.

0: Benny Scott op deze donderdagmiddag in de radioclub met een swingend liedje uit de 76 en Walking the Floor. En wie waakt hier ook weer binnen? Dat is deze meneer.
1: Och, och, och, och, och, wat een prachtig weer, dames en heren kijkers. Het is gewoon lente, het lijkt wel lente. Oh, Nederland, daar wil ik het met u over hebben. Nederland is een paradijs. Kent u die uitdrukking? Nederland is een paradijs. Weg met de polarisatie en leven het paradijs. Ik wens u een hele fijne voortzetting, veel inzicht en een aangenaam etensmaak. Met een spekje van dokter, ik dank u wel voor uw aandacht.
2: Goedemiddag, dit is de Radioclub.

0: 18 jaar.
1: Op zondagmorgen gaat VBRO terug in de tijd. Zondagmorgen van 8 tot 10 op zijn zondags.
2: Je sluit je ogen niet meer.
3: Wel ja, dames en heren, wij gaan ons inspannen met man en macht.
4: Er moet genoeg toch een stomme ezel voor zijn.
1: Geniet mee van een van de mooiste radiomomenten.
5: Abemus papa.
1: Rudy Meins neemt je mee.
6: Nu voel ik mij in topconditie, zeg.
7: Dans, bambino, kom dans naar de zon.
1: Zondagmorgen van 8 tot 10 op zijn zondags bij VBRO.
8: Het is ongelooflijk hoe klein deze techniek is geworden.
9: Meubelen de Graven in Oederlem. Anders wonen, anders slapen.
10: We krijgen vanmiddag periode met regen. Regen die inzet vanaf de kust. En dat komt omdat we te maken hebben met een aanvoer van een storing. Een storing die zachtere lucht vooraf gaat. Maar toch zie je dat de temperaturen wat gaan zakken in de regen. We krijgen eerst temperaturen die voor de regen uit naar 18, 19 graden kunnen oplopen. Van zodra die regen inzet, zakken die en moeten we met een aantal graden minder tevreden zijn. Toch komt er zachtere lucht binnen en dat gaan we dan vanavond en vannacht voelen. De minima die blijven duidelijk een flink stuk hoger zitten dan de vorige dagen het geval was. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
1: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurze. Huis ter Beurze. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurze.be.

Dinner and Music. Dat wordt een heerlijk unieke avond met crooner Michael Heaven. Vrijdag 12 juni in Restaurant de Retro in Aalter. Een heerlijk drie-gangen menu en prachtige sfeervolle muziek. Om te beginnen parelend aperitief met hapjes en bijschenken. Dan Noordzeetong en rivierkreeft. Chablis roomsausje en groente brunoise. Vervolgens supreme van hoevenkipfilet. Estragon roomsaus met Iberische chorizo en champignon. Geserveerd met warme seizoensgroentjes en kroketjes. Als dessert volgt dan nog ijsgekoeld roomijs Callebaut chocolade. En

0: Je beleeft het mee voor €65 per persoon met aangepaste wijnen, water, frisdrank en lichte bieren inbegrepen tijdens de maaltijd.
1: Reserveer op 0477-164-802
0: of retro.aalter@gmail.com. Kijk voor alles.

0: In Antwerpen is opnieuw een voetganger aangereden door een politiecombi. Dat meldt het parket. Het zou gaan om een man. Hij liep naar verluid een hoofdwonde op en raakte ook gewond aan de knie. Het ongeval gebeurde vlakbij een zebrapad. Maar over de precieze omstandigheden is nog niet veel bekend. Het is al de derde keer in een jaar tijd dat een politiewagen in Antwerpen een voetganger aanrijdt. In juni vorig jaar kwam daarbij een jongen van 9 om het leven. Minister van Welzijn Genee wil meer mensen uit andere sectoren naar de kinderopvang halen. De Vlaamse regering maakt 30 miljoen euro vrij voor de aanwerving en opleiding van nieuw personeel. De maatregel moet de komende 3 jaar zorgen voor 10.000 extra opvangplaatsen. Er gebeuren meer verkeersongevallen met dronken chauffeurs in ons land tijdens grote voetbaltoernooien. Dat stelt Verkeersveiligheidsinstituut FIAS vast. Het noteerde tijdens het vorige EK voetbal een stijging tot 40% van het aantal ongevallen met gewonden en zelfs dodelijke slachtoffers. In het Oost-Vlaamse Zeelen is een gezinswoning totaal vernield na een zware ontploffing. De explosie vond plaats in de slaapkamer van een tiener. De bewoners raakten niet gewond, maar verkeerden wel in shock. Ze krijgen elders opvang. Het is nog niet duidelijk wat de ontploffing veroorzaakt heeft. Er is een onderzoek geopend. In Afipski, in het zuidwesten van Rusland, heeft het gebrand in een belangrijke olieraffinaderij na een Oekraïense droneaanval. 3 mensen raakten gewond toen er brokstukken terechtkwamen in een woonwijk. Oekraïne nam de olieraffinaderij al meermaals onder vuur. Het land wil zo de brandstofvoorziening van de Russische troepen en de financiering van de oorlog bemoeilijken. Een Amerikaanse aanval op een schip in de Golf van Oman heeft aan 3 Indiase opvarenden het leven gekost. Dat meldt de Indiase overheid. Het land eist uitleg van de Verenigde Staten. Volgens het Amerikaanse leger had het schip een blokkade genegeerd. Er komen meer wolken opzetten en af en toe kan er wat regen vallen. De maxima liggen in de buurt van 17 graden. Ook morgen is het meestal grijs en regenachtig. We halen dan een graad of 18.
1: De Brugse Ruitenwasserij werkt voor particulier en bedrijf in de Brugse regio. De Brugse Ruitenwasserij, algemene traditionele reiniging van ramen. Stipt periodiek, eenmalig of op afroep. Exterieur en interieur. Bij de Brugse Ruitenwasserij kan je rekenen op meer dan 10 jaar ervaring. Neem nu contact op voor een gratis en vrijblijvende offerte. 0470 94 14 55. Of info@dbrw.be. De Brugse Ruitenwasserij. Professioneel, kwalitatief, ervaren en stipt.
2: Als vakman bij Quadro ga ik voluit voor het beste resultaat, de warmste service en vooral altijd voor jouw glimlach.
3: Quadro Ramen en Deuren. Ons vak, jouw glimlach.
1: Kom nu langs in onze toonzaal in Jabbeke en score een barbecue tijdens het WK voetbal.
3: Quadro Ramen en Deuren. Ons vak, jouw glimlach.
4: Dit is VBRO.
5: De Radioclub met Rudy Meins.

0: Voor het voetlicht, een reis van Friesland tot Limburg rond artiesten van toen en nu met Rudy Meijns.
1: We laten vandaag Danny Fabri aan het woord in deze Voor het voetlicht met een liedje uit zijn beginjaren van zijn carrière. En dat is ondertussen ook al ergens begin de jaren 70 geweest. Een hit die hij af en toe nog wel eens zingt en iedereen scandeert hem graag mee. Kom toch aan de telefoon, Angelina.
2: Nee, maar dat wil nu lukken, dat eigenlijk dikwijls met telefoon te maken heeft. En zeker mijn eerste hit die ik ooit maakte, en dan spreken we nu toch over 1971.
1: Alsjeblieft.
2: Ja, 44 jaar ongeveer geleden. Ja, had ik mijn eerste hitje en dat was Kom aan de telefoon, Angelina. En dat is ook in feite bekend geraakt door die gimmick dat daarin kwam. Oeh, ah, ah. En dat was zoiets, dat deed niemand in zo'n liedje. En veel kinderen ook deden dat. En de ouders deden dat voor de kinderen. Ja. En in een zaal was dat natuurlijk speciaal voor dat mee te doen, voor sfeer te maken. Ja, dat doet het in feite nog altijd op een optreden, zo'n nummertje.
1: Is dat zo? Ja?
2: Ik zing het wel heel weinig nog, moet ik eerlijk zeggen. Maar dikwijls komt die vraag toch, en ken je dat nog? Ja, dan moet ik al eventjes nadenken. Maar,
1: hoe ging dat weer?
2: Ja, en dan moet ik eerlijk zeggen, ik heb het 3 weken geleden, was ik met een live orkest optreden, en dan heb ik het nog eens gezongen, omdat die mannen dat liedje ook nog kenden van vroeger.
1: Ja, ja.
2: En dan heb ik het nog eens gedaan, en ik moet eerlijk zeggen, in een zaal valt dat echt enorm goed mee. Hè.
1: Ja?
2: Ja, omdat iedereen kent, kom nou aan de telefoon, Angelina. Dat kent iedereen meezingen. Ja. Dus voor een artiest, als de mensen meedoen, is altijd al leuk, de helft gewonnen in feite.
1: Ja, absoluut. Weet je nog wie die zong op de plaat? Of
2: is... Nee. Dat was mijn koor. Koortje en ik zelf. Want in feite was dat niet voorzien in dat nummer.
1: Oh ja.
2: Maar ik had dat nummer opgenomen. En dat was in feite gemixt, dat was allemaal af. Als ik naar huis reed, dacht ik mijn eigen... ik dacht aan dat liedje van Mungo Jerry.
1: Oh ja, in the summertime.
2: En dat is ook... Ik dacht, als ik nog een keer... En ik teruggebeld naar die man in de studio. Mannen, dat moet erbij willen. En dan hebben we dat er nog bij gezet. En in feite heeft dat ook meegeholpen aan de hit van...
1: Ja, het succes eigenlijk.
2: Dat was ook
1: van
2: mijn eerste gouden platencoot gekregen heb.
1: Ja. Was het een origineel nummer of een...
2: Het was een nieuw nummer.
1: Nieuw nummer, ja. Oké. Okay.

We zitten nog altijd in een westelijke stroming. En die westelijke stroming, ja, die blijft wel intact vandaag en morgen. Maar geleidelijk aan gaat dat de komende dagen veranderen. Maar het gaat heel langzaam. Vandaag zitten we nog altijd met een sturend lage drukgebied nabij IJsland. Hoge druk van de Azoren. En daartussen zit dan die westelijke stroming met aanvoer van onstabiele zeelucht vanaf de Atlantische Oceaan, waarin storingen meetrekken. Nu, die storingen, dat zeiden we de vorige dagen al, zo superactief zijn die allemaal niet. Er valt hier en daar wel eens een forsere bui, maar daarmee is het ook gezegd. Vandaag echter draait het om een storing. Vanmiddag volgt er dan regen vanaf de kust. Regen die inzet en die toch wel een tijdje kan blijven duren. Het is een warmte front wat zachtere lucht vooraf gaat. Al gaan we dat niet onmiddellijk merken, want tegendeel zelfs, voor de regen uit kan het nog een graad of 18, 19 worden. Maar van zodra die regen inzet, gaan die temperaturen toch een aantal graden zakken. Zij het dan dat we vanavond en vannacht dan wel met hoge minima blijven zitten. Veel minder dan 14 graden zal het niet worden. De wind spant aan uit het zuidwesten en kan weer behoorlijk flink gaan waaien. Vanavond en vannacht ook periode met regen, later in de nacht meest droger vanaf de kust. En morgen trekt die regen daar weg en krijgen we dan geleidelijk droge periodes binnen met temperaturen rond, ja, misschien wel een graad of 20 landinwaarts, 17, 18 aan zee. Zaterdag zou een droge dag moeten worden met zelfs meer zon en wat hogere temperaturen, tijdelijk, want tegen zondag dan gaat de bewolking waarschijnlijk toch weer toenemen. Misschien een druppeltje hier of daar. En ook weer iets wat dalende temperatuur. De wind wordt noordwest en voert weer wat koelere lucht aan. Naar volgende week toe blijft de opwaartse trend wel intact. En zit er zeker heel duidelijk in. Temperaturen gaan omhoog. En het kan dan later in de week zelfs behoorlijk warm worden. Met zelfs zomerse temperaturen.

Nee, nee, dat mag je niet. Is een liedje dat ik nog altijd zoek. Het was een Vlaams zanger. Ergens in de jaren 50, 60 moet het zijn geweest. Een leuk oud dingetje, maar ik kan het nergens vinden. En dit zat een beetje in de richting. Nee, nee, dat doe ik niet. Lisbeth was dit met een nummer uit 83. Zit er op deze aflevering voor vandaag van de Radioclub. Ga je nog aan tafel smakelijk eten. En we gaan eruit met Als je lacht van Jan Smit. Tot morgen.

toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 1 uur.

0: Minister van Welzijn Genee wil meer mensen uit andere sectoren naar de kinderopvang halen. De Vlaamse regering maakt 30 miljoen euro vrij voor de aanwerving en opleiding van nieuw personeel. De maatregel moet de komende 3 jaar zorgen voor 10.000 extra opvangplaatsen. Er gebeuren meer verkeersongevallen met dronken chauffeurs in ons land tijdens grote voetbaltoernooien. Dat stelt Verkeersveiligheidsinstituut FIAS vast. Het noteerde tijdens het vorige EK voetbal een stijging tot 40% van het aantal ongevallen met gewonden en zelfs dodelijke slachtoffers. In het Oost-Vlaamse Zeelen is een gezinswoning totaal vernield na een zware ontploffing. De explosie vond plaats in de slaapkamer van een tiener. De bewoners raakten niet gewond, maar verkeerden wel in shock. Ze krijgen elders opvang. Het is nog niet duidelijk wat de ontploffing veroorzaakt heeft. Er is een onderzoek geopend. In Afipski, in het zuidwesten van Rusland, heeft het gebrand in een belangrijke olieraffinaderij na een Oekraïense droneaanval. 3 mensen raakten gewond toen er brokstukken terechtkwamen in een woonwijk. Oekraïne nam de olieraffinaderij al meermaals onder vuur. Het land wil zo de brandstofvoorziening van de Russische troepen en de financiering van de oorlog bemoeilijken. Een Amerikaanse aanval op een schip in de Golf van Oman heeft aan 3 Indiase opvarenden het leven gekost. Dat meldt de Indiase overheid. Het land eist uitleg van de Verenigde Staten. Volgens het Amerikaanse leger had het schip een blokkade genegeerd. Er komen meer wolken opzetten en af en toe kan er wat regen vallen. De maxima liggen in de buurt van 17 graden. Ook morgen is het meestal grijs en regenachtig. We halen dan een graad of 18.
1: Je kent het wel. Die deur die maar blijft slepen en moeilijk dichtgaat. Dat schilderwerkje dat altijd maar wordt uitgesteld.
2: Het is voor beste congé.
1: Die rotte plank op het terras die nu toch wel dringend vervangen moet worden. En dan zal ik het nog niet hebben over die losliggende tegel in de gang.
2: Miljaar!
1: Of die afvoer die nu toch wel eens eindelijk aan vervanging toe is. Een vakman vind je er tegenwoordig niet meer voor. Mark Nering komt dan ook als geroepen en klaart elke klus in de regio. Zowel binnen als buiten, van een kleine herstelling tot een iets grotere karwei. Streekgenoot Mark Nering. Ervaren, betrouwbaar en betaalbaar. Bel hem vandaag nog. 0475 55 68 01.
3: Hoe mijn favoriete top 3 eruit ziet? Wel, dat is heel simpel. Op 3 staat Ultiem, de lingeriezaak aan de Moerkerksteenweg 186 in Sint-Kruis, waar je gratis kan parkeren. Op 2, de service van Elke van Lingerie Ultiem, omdat ze mij vakkundig adviseert bij het aankopen van mijn lingerie. En op 1, mijn ventje, omdat hij er zo schattig uitziet in dat comfortabele herenondergoed van bij Ultiem. Ik ben er zeker van dat je op de website van Ultiem ook wel jouw favorieten vindt. Ga maar eens kijken op ultime.be of bel Elke op 050 36 37 13. Ook voor dat maatje meer. Trouwens, binnenkort wordt mijn dochter Emma ook fan van Elke en Ultiem. Want kleine kinderen worden groot, hè?

0: Thuiskomen. Dat gevoel begint zodra je binnenstapt bij Residentie Berkenhof in Assebroek. Je woont er in je eigen comfortabele appartement met alle privacy die je wenst. En tegelijk is er de warme zorg en ondersteuning die je nodig hebt. Overdag en 's nachts met een inwonende conciërge. Je geniet van rust en groen in onze prachtige tuin en dat op een boogscheut van het idyllische Brugge. In onze warme keuken bereiden we elke dag verse en gezonde maaltijden. Helemaal op maat van elke resident. Er is tijd voor activiteiten, voor ontmoeting en vooral voor een gerust gevoel. Met transparante prijzen, zonder verrassingen. Alles inbegrepen. Wens je meer informatie? Neem dan contact op via info@awpro.be of op het nummer 050 35 1108 van Residentie Berkenhof in Assebroek. Residentie Berkenhof heeft ook een afgesloten dagzaal voor verenigingen met alle mogelijke faciliteiten en biedt de mogelijkheid om er als externe te komen eten, mits reservering daags voordien. Pluspunten daarbij zijn, het restaurant is rolstoel toegankelijk en biedt dagverse maaltijden.
1: Minister van Welzijn Genet wil meer mensen uit andere sectoren naar de kinderopvang halen. De Vlaamse regering maakt 30 miljoen euro vrij voor de aanwerving en opleiding van nieuw personeel. De maatregel moet de komende 3 jaar zorgen voor 10.000 extra opvangplaatsen. Er gebeuren meer verkeersongevallen met dronken chauffeurs in ons land tijdens grote voetbaltoernooien. Dat stelt Verkeersveiligheidsinstituut FIAS vast. Het noteerde tijdens het vorige EK voetbal een stijging tot 40% van het aantal ongevallen met gewonden en zelfs dodelijke slachtoffers. In het Oost-Vlaamse Zeelen is een gezinswoning totaal vernield na een zware ontploffing. De explosie vond plaats in de slaapkamer van een tiener. De bewoners raakten niet gewond, maar verkeerden wel in shock. Ze krijgen elders opvang. Het is nog niet duidelijk wat de ontploffing veroorzaakt heeft. Er is een onderzoek geopend. In Afipski, in het zuidwesten van Rusland, heeft het gebrand in een belangrijke olieraffinaderij na een Oekraïense droneaanval. 3 mensen raakten gewond toen er brokstukken terechtkwamen in een woonwijk. Oekraïne nam de olieraffinaderij al meermaals onder vuur. Het land wil zo de brandstofvoorziening van de Russische troepen en de financiering van de oorlog bemoeilijken. Een Amerikaanse aanval op een schip in de Golf van Oman heeft aan 3 Indiase opvarenden het leven gekost. Dat meldt de Indiase overheid. Het land eist uitleg van de Verenigde Staten. Volgens het Amerikaanse leger had het schip een blokkade genegeerd. Er komen meer wolken opzetten en af en toe kan er wat regen vallen. De maxima liggen in de buurt van 17 graden. Ook morgen is het meestal grijs en regenachtig. We halen dan een graad of 18.
2: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie.
3: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
2: Tot 10 jaar?
3: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
2: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
4: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van een overnamepremie tot 8000 euro op de Nissan Qashqai uit stok. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij GMS Store.
0: De Brugse Ruitenwasserij werkt voor particuliere bedrijven in de Brugse regio. De Brugse Ruitenwasserij, algemene traditionele reiniging van ramen. Stipt periodiek, eenmalig of op afroep. Exterieur en interieur. Bij de Brugse Ruitenwasserij kan je rekenen op meer dan 10 jaar ervaring. Neem nu contact op voor een gratis en vrijblijvende offerte. 0470 94 14 55. Of info@dbrw.be. De Brugse Ruitenwasserij. Professioneel, kwalitatief, ervaren en stipt.

We zitten nog altijd in een westelijke stroming. En die westelijke stroming, ja, die blijft wel intact vandaag en morgen. Maar geleidelijk aan gaat dat de komende dagen veranderen. Maar het gaat heel langzaam. Vandaag zitten we nog altijd met een sturend lage drukgebied nabij IJsland. Hoge druk van de Azoren. En daartussen zit dan die westelijke stroming met aanvoer van onstabiele zeelucht vanaf de Atlantische Oceaan, waarin storingen meetrekken. Nu, die storingen, dat zeiden we de vorige dagen al, zo superactief zijn die allemaal niet. Er valt hier en daar wel eens een forsere bui, maar daarmee is het ook gezegd. Vandaag echter draait het om een storing. Vanmiddag volgt er dan regen vanaf de kust. Regen die inzet en die toch wel een tijdje kan blijven duren. Het is een warmtefront wat zachtere lucht vooraf gaat. Al gaan we dat niet onmiddellijk merken, want tegendeel zelfs, voor de regen uit kan het nog een graad of 18, 19 worden. Maar van zodra die regen inzet, gaan die temperaturen toch een aantal graden zakken. Zij het dan dat we vanavond en vannacht dan wel met hoge minima blijven zitten. Veel minder dan 14 graden zal het niet worden. De wind spontaan uit het zuidwesten en kan weer behoorlijk flink gaan waaien. Vanavond en vannacht ook periode met regen, later in de nacht meest droger vanaf de kust. En morgen trekt die regen daar weg en krijgen we dan geleidelijk droge periodes binnen met temperaturen rond, ja, misschien wel een graad of 20 landinwaarts, 17, 18 aan zee. Zaterdag zou een droge dag moeten worden met zelfs meer zon en wat hogere temperaturen. Tijdelijk, want tegen zondag dan gaat de bewolking waarschijnlijk toch weer toenemen. Misschien een druppeltje hier of daar en ook weer iets wat dalende temperaturen. De wind wordt noordwest en voert weer wat koelere lucht aan. Naar volgende week toe blijft de opwaartse trend wel intact en zit er zeker heel duidelijk in. Temperaturen gaan omhoog en het kan dan later in de week zelfs behoorlijk warm worden met zelfs zomerse temperaturen.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 2 uur.

Minister van Welzijn Genee wil meer mensen uit andere sectoren naar de kinderopvang halen. De Vlaamse regering maakt 30 miljoen euro vrij voor de aanwerving en opleiding van nieuw personeel. De maatregel moet de komende 3 jaar zorgen voor 10.000 extra opvangplaatsen. Er gebeuren meer verkeersongevallen met dronken chauffeurs in ons land tijdens grote voetbaltoernooien. Dat stelt Verkeersveiligheidsinstituut FIAS vast. Het noteerde tijdens het vorige EK voetbal een stijging tot 40% van het aantal ongevallen met gewonden en zelfs dodelijke slachtoffers.

0: In het Oost-Vlaamse Zeelen is een gezinswoning totaal vernield na een zware ontploffing. De explosie vond plaats in de slaapkamer van een tiener. De bewoners raakten niet gewond, maar verkeerden wel in shock. Ze krijgen elders opvang. Het is nog niet duidelijk wat de ontploffing veroorzaakt heeft. Er is een onderzoek geopend. In Afipski, in het zuidwesten van Rusland, heeft het gebrand in een belangrijke olieraffinaderij na een Oekraïense droneaanval. 3 mensen raakten gewond toen er brokstukken terechtkwamen in een woonwijk. Oekraïne nam de olieraffinaderij al meermaals onder vuur. Het land wil zo de brandstofvoorziening van de Russische troepen en de financiering van de oorlog bemoeilijken. Een Amerikaanse aanval op een schip in de Golf van Oman heeft aan 3 Indiase opvarenden het leven gekost. Dat meldt de Indiase overheid. Het land eist uitleg van de Verenigde Staten. Volgens het Amerikaanse leger had het schip een blokkade genegeerd. Er komen meer wolken opzetten en af en toe kan er wat regen vallen. De maxima liggen in de buurt van 17 graden. Ook morgen is het meestal grijs en regenachtig. We halen dan een graad of 18.
1: Slenteren, sleuren met zakken, winkel in, winkel uit, over de kop lopen. Shoppen in de stad. Ik heb echt hardwinst, echt waar.
2: Al die stress, nergens voor nodig. Ik heb het gevonden.
1: Ah ja?
2: Yo Fashion, in Westkamp. Chique winkel, hè.
1: Mo.
2: En schone merken. Meijer, Armani, Zilton, Hugo Boss.
1: Allee, meen je dat?
2: Sportief klassiek, kostuums op maat. Vooral geleningen.
1: Allee.
2: En met parkingen. Dus geen sleur meer met zakken.
1: Yo Fashion, zeg je?
2: Jeps.
1: Ah ja, ik zie het hier. In de Kortrijkse straat in Oostkamp. En maar, ze zijn de zondag voor mij ook open. Ik zeg wel, vet.
2: Nou waar.
1: Nou, Yo Fashion, hè?
2: Voorzicht op de baan, hè, matje.
3: Yo Fashion. Wij kleden elke man voor elke gelegenheid. Druppelt je kraan? Of zit de sifon verstopt? Koen van

0: Een praatje met een plaatje met
1: Nico de Klerk
0: en
1: Eddy Govert.
0: Een praatje met een plaatje.
2: Muziekkenners vertellen.
0: Een praatje met een plaatje.
2: Verhalen rond artiesten en merkwaardige persoonlijkheden.
0: Een praatje met een plaatje
2: bij VBRO.
3: Hallo, ik ben Nico de Klerk en ik ga niet alleen in het archief gaan zoeken. Ik zit soms ook urenlang samen met Eddy Govert in een kleine studio en dan wordt het daar heel erg warm. En dan is een zomersliedje altijd wel heel erg leuk natuurlijk. En dat heb je wel gevonden, Eddy. Want het is een nummer dat weer een verhaal heeft waar jij voor een of andere reden mee in betrokken bent.
4: Ja, inderdaad. Het dateert feitelijk uit 1976. Ik was toen net weg bij Johnny Hoes. En ik was op eigen benen aan het varen met mijn eigen productiefirmaatje, Jump Records and Music. En ik zocht artiesten feitelijk die met mij in zee wilden gaan. En ik had al Roosje Dries, ik had ook al John Horton mee. Ik kwam in contact met Nicole en Hugo. En die zochten ook een firma, net op dat moment. En toen zijn we samen in zee gegaan. Ik heb er twee nummertjes voor geschreven. Onder andere Gitaren in de Zomernacht. Dat is trouwens een liedje wat later ook nog door Frank Valentino en door Rudolf Stevens werd gezongen. Ook in de hitparade trouwens. En het nummer is uitgekomen. Ik herinner mij die samenwerking. Dat werd opgenomen in een studio in De Pinte tegen Gent. En het klonk van bij het begin klonk dat zeer goed. En ze waren ook zeer tevreden over die productie. En we hebben toch wel erin geslaagd om dat liedje in de hitparade te krijgen. Maar het is helaas bij één opname gebleven, want ik denk dat Nicole en Hugo bij alle firma's van België feitelijk al een keertje binnengedrongen zijn voor een of andere productie. Maar ik heb ze teruggezien, jaren later, in de jaren 80, meer dan 10 jaar later, toen ik al een samenwerking had met Henri Spider, dus bij de firma Scorpion. En toen mocht ik ook weer liedjes schrijven voor hun nieuwe LP. Er zijn ook een paar singles uitgekomen enzovoort. Allee, ik was toch tevreden dat die samenwerking opnieuw opgestart werd.
3: Ik geloof dat ze ook in die periode dan op Scorpion nummers hebben uitgebracht van de Australische tv-series Neighbours en hoe was het dan ook alweer?
4: Buren was dat.
3: Neighbours,
4: ja, ik herinner me
3: Sons
4: Neighbours.
3: Sons and Daughters.
4: Sons and Daughters, ja, klopt. Ja, dat liedje maakte ophef. Ze hebben zelfs Een versie gemaakt van Goedemorgen Morgen, maar samen met Jacques Raymond en Lily Castel, die feitelijk hun stand-ins waren op het Eurovisie Songfestival. Dus ze hebben samen dat nummer herzongen. Goedemorgen Morgen.
3: Als een kwartetje
4: feitelijk, ja. Dus ik heb er alleen maar goede herinneringen aan Nicole

De VBRO Matinee Show is er nu ook in Wiezen. Op maandagmiddag 22 juni in feestzaal Kletterhof aan de Schrovenstraat 41 in Wiezen-Labeke. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans. Met gratis koffie en gebak. En je kan er trouwens ook vooraf iets eten. Er zijn optredens van gastheer Freek van Rooij. Houston.

0: inschrijven voor deze matinee show op info@vbro.be. Bel 0471 82 52 62 of 0479 369 994. 22 juni in het Kletterhof in Wiezen. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.
1: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
2: We krijgen vanmiddag periode met regen. Regen die inzet vanaf de kust. En dat komt omdat we te maken hebben met een aanvoer van een storing. Een storing die zachtere lucht vooraf gaat. Maar toch zie je dat de temperaturen wat gaan zakken in de regen. We krijgen eerst temperaturen die voor de regen uit naar 18, 19 graden kunnen oplopen. Van zodra die regen inzet, zakken die en moeten we met een aantal graden minder tevreden zijn. Toch komt er zachtere lucht binnen en dat gaan we dan vanavond en vannacht voelen. De minima die blijven duidelijk een flink stuk hoger zitten dan de vorige dagen het geval was. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
3: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurze. Huis ter Beurze. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurze.be.
0: Dinner en music. Dat wordt een heerlijk unieke avond met crooner Michael Heaven. Vrijdag 12 juni in restaurant De Retro in Aalter. Een heerlijk drie gangen menu en prachtige sfeervolle muziek. Om te beginnen parelend aperitief met hapjes en bijschenken. Dan Noordzeetong en rivierkreeft. Chablis roomsausje en groente brunoise. Vervolgens supreme van hoevenkipfilet. Estragon roomsaus met Iberische chorizo en champignon. Geserveerd met warme seizoensgroentjes en croquettes. Als dessert volgt dan nog ijsgekoeld roomijs, kallebout chocolade. En natuurlijk de fantastische Michael Heaven.
4: Hou van me met heel je hart, laat ons samen dromen.
0: Je beleeft het mee voor €65 per persoon met aangepaste wijnen, water, frisdrank en lichte bieren inbegrepen tijdens de maaltijd.
5: Reserveer op 0477 164 802
0: of retro.aalter@gmail.com. Kijk voor

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 3 uur.

0: zwaarste straf. Hij belandt 6 jaar achter de tralies. In het centrum van Luik zijn al 93 verdachten gearresteerd in de strijd tegen drugshandel. De politie onderschepte in minder dan 2 maanden tijd onder meer ruim 1300 kilogram cannabis, meer dan 900 gram cocaïne en 400 gram heroïne. Agenten namen ook bijna 34.000 euro cash geld en 2 wapens in beslag. Ze zetten hun acties verder en zullen die zelfs nog opvoeren. In Gent is een fietser gewond geraakt nadat hij aangereden werd door een tram. Hij zou niet in levensgevaar zijn. De trambestuurder was in shock. Hoe het ongeval kon gebeuren is nog niet duidelijk. Er loopt een onderzoek. Door de aanrijding was het tramverkeer bijna 2 uur lang verstoord. In Groot-Brittannië heeft consumentenwaakhond CMA een onderzoek geopend naar Ryanair. De luchtvaartmaatschappij laat ouders extra betalen als ze naast hun kinderen willen zitten. Volgens de eigen regels van Ryanair is dat nochtans verplicht voor kinderen van 2 tot 11 jaar. De luchtvaartmaatschappij heeft daarvoor een familiestoel, maar rekent ruim 9 euro aan per vlucht. CMA wil nu nagaan of dat wettelijk wel mag. Volgens Ryanair doet het niets verkeerd en is het onderzoek een poging van de regering Stormer om te doen alsof ze bezorgd is om consumenten. Het dubbelspel van het tennistoernooi van Queens in Londen zit er al op voor Serena Williams. Haar dubbelpartner, de Canadese Victoria Mboko, moest net voor de tweede ronde afhaken door een blessure. Daardoor komt ook Williams niet meer in actie. Ze was nog maar net terug van 4 jaar weg geweest. Het is bewolkt en af en toe valt er regen. De temperatuur ligt in de buurt van 17 graden. Morgen verandert er weinig. Het wordt wel een graadje zachter.
1: Nieuws uit je regio.
2: Vanmorgen iets voor 9 uur gebeurde op de E403 Expressweg in Sint-Andries bij Brugge een ongeval waarbij 5 voertuigen betrokken raakten. Een bestuurder die in de richting van de kust reed moest er plots remmen. Het achteropliggende verkeer merkte dit te laat op. Het ongeval en takelwerkzaamheden zorgden meteen voor een lange file tijdens de ochtendspits. In Ingelmünster zijn gisteravond later rond 11:30 3 mensen lichtgewond geraakt en dat bij een verkeersongeval op de Ringlaan in 50. Het ongeval gebeurde ter hoogte van de Hentstraat. De ravage was enorm. 1 bestuurder bleek onder invloed te zijn en moest zijn rijbewijs meteen inleveren voor 15 dagen. Gisteravond rond 6 uur kwam het tot een stevige botsing op de Noorderring in Ieper. Het ongeval gebeurde op het kruispunt met de Pilkemseweg. 2 personenwagens waren erbij betrokken bij de botsing. De 2 bestuursters raakten daarbij gewond en moesten voor verzorging naar het ziekenhuis. Beide wagens, waaronder een elektrisch voertuig, liepen zware schade op en moesten getakeld worden. Het ongeval zorgde een tijd lang voor verkeershinder. In Wingene is gisteren namiddag iets voor 3 uur een motorrijder om het leven gekomen toen hij op een kruispunt in het centrum van Wingene in aanrijding kwam met een bestelwagen. Een getuige diende de eerste zorgen toe en ook de hulpdiensten waren snel ter plaatse. Maar helaas overleed de 43-jarige motorrijder op de plaats van het ongeval. De bestuurder van de bestelwagen legde een negatief adem- en speekseltest af. En in Blankenbergen is gisteren namiddag een zware zak met bouwafval op een tramhokje terechtgekomen. Het incident deed zich iets voor 3 uur voor op het Koning Leopold III-plein. De grote zak met afval ging aan een kraan bij een bouwwerf van een appartement. Ter hoogte van het 4e verdiep scheurde de Big Bag open en viel de inhoud naar beneden. Door de klap werd het glazen dak van het tramhuisje helemaal verbrijzeld. Gelukkig stond er niemand in het tramhokje. 1 iemand raakte wel gewond door rondvliegend glas, maar liep daarbij slechts een beperkte snijwonde op.
1: Thuiskomen. Dat gevoel begint zodra je binnenstapt bij residentie Berkenhof in Assebroek. Je woont er in je eigen comfortabele appartement met alle privacy die je wenst. En tegelijk is er de warme zorg en ondersteuning die je nodig hebt. Overdag en 's nachts met een inwonende conciërge. Je geniet van rust en groen in onze prachtige tuin en dat op een boogscheut van het idyllische Brugge. In onze warme keuken bereiden we elke dag verse en gezonde maaltijden. Helemaal op maat van elke resident. Er is tijd voor activiteiten, voor ontmoeting en vooral voor een gerust gevoel. Met transparante prijzen, zonder verrassingen. Alles inbegrepen. Wens je meer informatie? Neem dan contact op via info@awpro.be of op het nummer 050 35 1108 van Residentie Berkenhof in Assebroek. Residentie Berkenhof heeft ook een afgesloten dagzaal voor verenigingen met alle mogelijke faciliteiten en biedt de mogelijkheid om er als externe te komen eten, mits reservering daags voordien. Pluspunten daarbij zijn, het restaurant is rolstoeltoegankelijk en biedt dagverse maaltijden.

Een Russische zakenman die vermoedelijk in ons land spioneerde in opdracht van het Kremlin heeft van de rechtbank in Brussel 4 jaar cel gekregen. Hij smokkelde van hieruit militair materiaal naar Rusland. De Rus deed dat via nepfirma's in Turkije, Kazachstan en Oezbekistan. Met vervalste documenten kon hij ontsnappen aan de Europese sancties tegen Rusland. De zakenman zou ook nog voor de Russische inlichtingendienst gewerkt hebben. Zijn zoon, die in Rusland verblijft, kreeg de

0: Het nieuws van West-Vlaanderen. Dat is altijd voor iedereen gratis en onbeperkt lezen. 100% objectieve en vooral zoveel mogelijk positieve nieuwtjes. De burgerlijke stand uit je gemeente, lifestyle, tv- en sportnieuws. Kortom, alles wat er gebeurt in je regio. Ieder weekend is er ook een gratis lezerswedstrijd waaraan je gratis kan meedoen. Eén klik op www.hetnieuwsvanwestvlaanderen.be en je bent steeds mee.
1: De VBRO Matinee Show strijkt ook in de maand juli weer eens neer in Foodbar Lord of the Wings in Menen. Op zondag 5 juli. Een heerlijk gezellige namiddag vol muziek en dans. En met gratis koffie en gebak. Gastheer Alwin Rennen presenteert en zingt.
2: Wij gaan nog lang nu niet naar huis van
1: met ook van de partij. Die

0: Je kan er vooraf ook iets eten na reservatie bij Lord of the Wings. Guido Gezellelaan 137 in Menen. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.
1: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
2: We krijgen vanmiddag periode met regen. Regen die inzet vanaf de kust. En dat komt omdat we te maken hebben met een aanvoer van een storing. Een storing die zachtere lucht vooraf gaat. Maar toch zie je dat de temperaturen wat gaan zakken in de regen. We krijgen eerst temperaturen die voor de regen uit nog naar 18, 19 graden kunnen oplopen. Van zodra die regen inzet, zakken die en moeten we met een aantal graden minder tevreden zijn. Toch komt er zachtere lucht binnen en dat gaan we dan vanavond en vannacht voelen. De minima die blijven duidelijk een flink stuk hoger zitten dan de vorige dagen het geval was. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
3: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurze. Huis Ter Beurze. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurze.be.
4: Slenteren, sleuren met zakken, winkel in, winkel uit, over de kop lopen, shoppen in de stad. Ik heb het echt gehad, Vince, echt waar.
5: Al die stress, nergens voor nodig. Ik heb het gevonden.
4: Ah ja?
5: Yo Fashion, in Westkamp.
4: Chique winkel, hè.
5: Mo. En schone merken. Meijer, Armani, Zilton, Hugo Boss.
4: Allee, meen je dat?
5: Sportief klassiek, kostuums op maat. Vooral geleden.
4: Allee.
5: En met parking, hè. Dus geen sleur meer met zakken.
4: Yo Fashion, zeg je?
5: Jeps.
4: Ah ja, ik zie het hier. In de Kortrijkse straat in Oostkamp. Ah, maar ze zijn de zondag voor mij ook open. Ik zeg wel, Vince.
5: Nou waar.
4: Nou, Yo Fashion, hè?
5: Voorzichtig op de baan, matje.
6: Yo Fashion. Wij kleden elke man voor elke gelegenheid.
7: Als vakman bij Quadro ga ik voluit voor het beste resultaat, de warmste service en vooral altijd voor jouw glimlach.
8: Quadro Ramen en Deuren. Ons vak, jouw glimlach.
9: Kom nu langs in onze toonzaal in Jabbeke en score een barbecue tijdens het WK voetbal.
8: Quadro Ramen en Deuren. Ons vak, jouw glimlach.
10: Dit is VBRO.

Ook op donderdag namiddag in onze programmering. Houston met zijn gloednieuwe single Nooit meer zonder jou. Ah ja, hij is onze VBRO trotsplaat. Dus komt hij met de regelmaat van de klok voorbij. Die Houston, zijn zomertitel helemaal klaargestoomd. En een flinke duw in de rug deze week. Hier bij VBRO, de radio die trots is op de populaire Nederlandstalige muziek. En ja, voor gezelligheid zorgt, hè, van 's morgens vroeg tot 's avonds laat op 107.3 FM in grote delen van Noordwest-Vlaanderen. Op DAB Plus in bepaalde gebieden van Noordwest-Vlaanderen in diezelfde regio. Dus ook in de digitale ether, zeg maar. En natuurlijk wereldwijd via die gratis krachtige luisterapp, hè. En zo hoef je ons nergens meer te missen. Heb je ons altijd letterlijk in de broekzak. De app VBRO geheel gratis te pakken te krijgen bij Google Play of in de App Store. En wat zegt Jovalli dan?

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 4 uur.

Een Russische zakenman die vermoedelijk in ons land spioneerde in opdracht van het Kremlin heeft van de rechtbank in Brussel 4 jaar cel gekregen. Hij smokkelde van hieruit militair materiaal naar Rusland. De Rus deed dat via nepfirma's in Turkije, Kazachstan en Oezbekistan. Met vervalste documenten kon hij ontsnappen aan de Europese sancties tegen Rusland. De zakenman zou ook nog voor de Russische inlichtingendienst gewerkt hebben. Zijn zoon, die in Rusland verblijft, kreeg de zwaarste straf. Hij belandt 6 jaar achter de tralies. In het centrum van Luik zijn al 93 verdachten gearresteerd in de strijd tegen drugshandel. De politie onderschepte in minder dan 2 maanden tijd onder meer ruim 1300 kilogram cannabis, meer dan 900 gram cocaïne en 400 gram heroïne. Agenten namen ook bijna 34.000 euro cash geld en 2 wapens in beslag. Ze zetten hun acties verder en zullen die zelfs nog opvoeren. In Gent is een fietser gewond geraakt nadat hij aangereden werd door een tram. Hij zou niet in levensgevaar zijn. De trambestuurder was in shock. Hoe het ongeval kon gebeuren is nog niet duidelijk. Er loopt een onderzoek. Door de aanrijding was het tramverkeer bijna 2 uur lang verstoord. In Groot-Brittannië heeft consumentenwaakhond CMA een onderzoek geopend naar Ryanair. De luchtvaartmaatschappij laat ouders extra betalen als ze naast hun kinderen willen zitten. Volgens de eigen regels van Ryanair is dat nochtans verplicht voor kinderen van 2 tot 11 jaar. De luchtvaartmaatschappij heeft daarvoor een familiestoel, maar rekent ruim 9 euro aan per vlucht. CMA wil nu nagaan of dat wettelijk wel mag. Volgens Ryanair doet het niets verkeerd en is het onderzoek een poging van de regering Stormer om te doen alsof ze bezorgd is om consumenten. Het dubbelspel van het tennistoernooi van Queens in Londen zit er al op voor Serena Williams. Haar dubbelpartner, de Canadese Victoria Mboko, moest net voor de tweede ronde afhaken door een blessure. Daardoor komt ook Williams niet meer in actie. Ze was nog maar net terug van 4 jaar weg geweest. Het is bewolkt en af en toe valt er

0: Regen. De temperatuur ligt in de buurt van 17 graden. Morgen verandert er weinig. Het wordt wel een graadje zachter.
1: De VBRO Matinee Show is er nu ook in Wiezen. Op maandagmiddag 22 juni in feestzaal Kletterhof aan de Schrovenstraat 41 in Wiezen-Labeke. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans. Met gratis koffie en gebak. En je kan er trouwens ook vooraf iets eten. Er zijn optredens van gastheer Freek van Rooij. Houston.

inschrijven voor deze matinee-show op info@vbro.be. Bel 0471 82 52 62 of 0479 369 994. 22 juni in het Kletterhof in Wiezen. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.

0: Met gesloten ogen, dat is de nieuwe single van Laura Lynn. En vandaag onze opener voor de nieuwe VBRO's. Welkom thuis op deze donderdag, de 11e van juni. Welkom erbij, wij zijn vertrokken voor 2 uur lang fijne avondspits. En vooral 2 uur lang bijzonder fijne avondplaatjes. Hierbij VBRO, wij luisteren Nederlandstalig.
1: Ik

Luc Stero met een single van alweer even geleden. Deze Hoe Doe Je Dat zat met veel plezier nog even in onze donderdagse Welkom Thuis. Zometeen komt Geert Naessens eraan met een weerupdate, want hij is onze vaste weerman uiteraard al jaren hier bij VBRO. En intussen tijd mag ik nog even grasduinen in onze snelle team. Wel, we pikken er gewoon voor de gelegenheid is Freek van Rooij uit met Ik Geef Me Helemaal. De

0: geen storingen meer. Dankzij onze app.
1: De gratis VBRO-app. Download hem gratis via de App Store en via Google Play. VBRO. Luister nu altijd en overal naar je favoriete muziek.
0: Storingsvrij.
2: Je kent het wel. Die deur die maar blijft slepen en moeilijk dichtgaat. Dat schilderwerkje dat altijd maar wordt uitgesteld.
3: Het is voor buste congé.
2: Die rotte plank op het terras die nu toch wel dringend vervangen moet worden. En dan zal ik het nog niet hebben over die losliggende tegel in de gang.
3: Miljaar!
2: Of die afvoer die nu toch wel eens eindelijk aan vervanging toe is. Een vakman vind je tegenwoordig niet meer voor. Mark Nering komt dan ook als geroepen en klaart elke klus in de regio. Zowel binnen als buiten, van een kleine herstelling tot een iets grotere karwei. Streekgenoot Mark Nering. Ervaren, betrouwbaar en betaalbaar. Bel hem vandaag nog. 0475 55 68 01.
4: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
5: We krijgen vanavond en vannacht duidelijk zachtere lucht. De temperatuur is een stuk hoger. Minima van een veertiental graden. Maar met perioden van regen. Zeker in de eerste helft van de nacht is dat echt wel het geval. Later kan eventueel wat meer de nadruk liggen op drogere periodes vanaf de kust. Maar het blijft toch zeker nog tot de ochtend en zelfs morgenochtend nog wat regenachtig. Door die storing die nog wat blijft haperen. De wind is vooral vanavond nog flink actief. In de loop van de nacht gaat die geleidelijk een klein beetje in kracht beginnen afnemen. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
6: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurze. Huis ter Beurze. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurze.be.
7: Nieuw bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z. In alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels. De specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oost-Rozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels. Ook open op zondag.
1: Dit is VBRO.

0: Bangkok.
1: Gezellig de avondspits door, dat doe je hier bij VBRO. Wij luisteren Nederlandstalig. En we halen er ook straks nog even een fijne klassiek bij. Maar eerst gaan we terug naar 2024. Nog maar 2 jaar terug in de tijd, maar wel met een single van Sieneke. Weg uit de sleur, en dat is misschien wel iets dat we

Fijne Nederlandstalige liedjes hoor je alleen maar hier bij ons natuurlijk. Op FM op 107.3. Maar evengoed via DAB Plus in West-Vlaanderen. En natuurlijk ook wereldwijd via de app en de stream op vbro.be. Met onze volgende halen we er een voormalig collega bij. Want enkele jaren geleden liep hij ook even rond in onze VBRO-studio's. Met de nodige stageactiviteiten toen. Deze Louis Flion en Hutje van Babette. Yeah!

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 5 uur.

Een Russische zakenman die vermoedelijk in ons land spioneerde in opdracht van het Kremlin heeft van de rechtbank in Brussel 4 jaar cel gekregen. Hij smokkelde van hieruit militair materiaal naar Rusland. De Rus deed dat via nepfirma's in Turkije, Kazachstan en Oezbekistan. Met vervalste documenten kon hij ontsnappen aan de Europese sancties tegen Rusland. De zakenman zou ook nog voor de Russische inlichtingendienst gewerkt hebben. Zijn zoon, die in Rusland verblijft, kreeg de zwaarste straf. Hij belandt 6 jaar achter de tralies.

0: In het centrum van Luik zijn al 93 verdachten gearresteerd in de strijd tegen drugshandel. De politie onderschepte in minder dan 2 maanden tijd onder meer ruim 1300 kilogram cannabis, meer dan 900 gram cocaïne en 400 gram heroïne. Agenten namen ook bijna 34.000 euro cashgeld en 2 wapens in beslag. Ze zetten hun acties verder en zullen die zelfs nog opvoeren. In Gent is een fietser gewond geraakt nadat hij aangereden werd door een tram. Hij zou niet in levensgevaar zijn. De trambestuurder was in shock. Hoe het ongeval kon gebeuren is nog niet duidelijk. Er loopt een onderzoek. Door de aanrijding was het tramverkeer bijna 2 uur lang verstoord. In Groot-Brittannië heeft consumentenwaakhond CMA een onderzoek geopend naar Ryanair. De luchtvaartmaatschappij laat ouders extra betalen als ze naast hun kinderen willen zitten. Volgens de eigen regels van Ryanair is dat nochtans verplicht voor kinderen van 2 tot 11 jaar. De luchtvaartmaatschappij heeft daarvoor een familiestoel, maar rekent ruim 9 euro aan per vlucht. CMA wil nu nagaan of dat wettelijk wel mag. Volgens Ryanair doet het niets verkeerd en is het onderzoek een poging van de regering Stormer om te doen alsof ze bezorgd is om consumenten. Het dubbelspel van het tennistoernooi van Queen's in Londen zit er al op voor Serena Williams. Haar dubbelpartner, de Canadese Victoria Mboko, moest net voor de tweede ronde afhaken door een blessure. Daardoor komt ook Williams niet meer in actie. Ze was nog maar net terug van 4 jaar weg geweest. Het is bewolkt en af en toe valt de regen. De temperatuur ligt in de buurt van 17 graden. Morgen verandert er weinig. Het wordt wel een graadje zachter.
1: Nieuws uit je regio.
2: Op de E403 ter hoogte van Sint-Andries in Brugge zijn donderdagochtend 5 voertuigen betrokken geraakt bij een verkeersongeval. Het ongeval gebeurde kort voor 9 uur. Een bestuurder die in de richting van de kust reed, moest om een nog onduidelijke reden afremmen. Het achteropkomende verkeer merkte dat te laat op, waarna een eerste aanrijding volgde. Nog 3 andere voertuigen konden een aanrijding niet meer vermijden en reden in op de reeds betrokken auto's. De wegpolitie voerde de nodige vaststellingen uit. Het incident veroorzaakte meteen aanzienlijke verkeershinder voor bestuurders die vanuit de E40 en E403 richting de kust reden. De spoeddienst van AZ Sint-Jan in Brugge heeft in 2025 een nieuw record bereikt met 38.456 aanmeldingen. Gemeenteraadslid Jasper Pille van Anders vroeg de cijfers op. Het aantal patiënten dat zich aanmelden op de spoeddienst stijgt daarmee voor het 3e jaar op rij. In 2023 werden 35.075 aanmeldingen geregistreerd. Dat aantal steeg naar 36.556 in 2024 en bereikte vorig jaar een totaal van 38.456 aanmeldingen. Over de volledige periode betekent dit een stijging van bijna 10%. De overgrote meerderheid van de patiënten is afkomstig uit West-Vlaanderen, maar ook uit andere provincies en uit het buitenland werden meer patiënten geregistreerd. De stijgende druk op de spoeddienst blijkt eveneens uit het toenemende aantal patiënten dat via de dringende geneeskundige hulpverlening wordt aangebracht. Ook het aantal patiënten dat zich op eigen initiatief aanmeldde, bleef toenemen. Van 22.571 in 2023 naar 24.403 vorig jaar. Aan het Sasplein in Brugge is de eerste fase van de aanleg van een nieuw zwemponton afgerond. Zoals bekend verhuist de zwemzone tijdens de grote vakantie van de coupure, waar de waterkwaliteit minder is, naar het Sasplein. Daar kan je vanaf zaterdag 27 juni genieten op het grasplein en afkoelen in de Brugse Lange Rij. Inwoners en bezoekers kunnen er baantjes zwemmen, een stevige open watertraining afwerken of gewoon genieten van het frisse water op warme zomerdagen. Je kan van opnieuw mobiele pontons het water in. Het systeem is volledig moduleerbaar. De stad Brugge kocht het Franse systeem aan, zodat het ook voor andere evenementen kan ingezet worden. Medewerkers van de technische dienst leerden aan hoe het systeem in elkaar gezet kan worden. De eerste test volgt al snel, op 20 juni tijdens de triathlon van Brugge. Daarna wordt het zwemponton afgewerkt voor het zomerzwemmen. Goed nieuws voor de fans van Zomerbars. Langs de Padhoekenweg in Brugge opent op 18 juni Boiteau de deuren. Het is de opvolger van Doc, de populaire zomerbar die dit jaar geen akkoord vond met de eigenaar van de gronden in de achterhaven van Brugge. De nieuwe bar wordt uitgebaat door Milan de Blik, de 24-jarige chef-kok en eigenaar van restaurant Ter Halle. De organisator belooft een racem aan evenementen, live sportwedstrijden, een ladies' night, een nacht van het provinciaal voetbal en een ribbetjesfestijn. Je zal er ook de matchen van de Belgen op het WK voetbal kunnen bekijken. Dat is overigens ook het geval in Zomerbar Jak in Domein de Koude Keuken in Sint-Andries.
1: Dinner en music. Dat wordt een heerlijk unieke avond met crooner Michael Heaven. Vrijdag 12 juni in restaurant De Retro in Aalter. Een heerlijk drie-gangen-menu en prachtige sfeervolle muziek. Om te beginnen parelend aperitief met hapjes en bijschenken. Dan Noordzeetong en rivierkreeft. Chablis roomsausje en groente brunoise. Vervolgens supreme van hoevenkipfilet. Estragon roomsaus met Iberische chorizo en champignon. Geserveerd met warme seizoensgroentjes en kroketjes. Als dessert volgt dan nog ijsgekoeld roomijs, kallebout chocolade. En natuurlijk de fantastische Michael Heaven.
3: Hou van me met heel je hart, laat ons samen dromen.
1: Je beleeft het mee voor €65 per persoon met aangepaste wijnen, water, frisdrank en lichte bieren inbegrepen tijdens de maaltijd.
4: Reserveer op 0477 164 802
1: of retro.aalter@gmail.com. Kijk voor

0: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
1: We krijgen vanavond en vannacht duidelijk zachtere lucht binnen. De temperatuur is een stuk hoger. Minima van een veertiental graden. Maar met periode van regen. Zeker in de eerste helft van de nacht is dat echt wel het geval. Later kan eventueel wat meer de nadruk liggen op drogere periodes vanaf de kust. Maar het blijft toch zeker nog tot de ochtend en zelfs morgenochtend nog wat regenachtig. Door die storing die nog wat blijft haperen. De wind is vooral vanavond nog flink actief. In de loop van de nacht gaat die geleidelijk een klein beetje in kracht beginnen afnemen. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
2: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis ter Beurzen. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.

0: morgen gaat VBRO terug in de tijd. Geniet mee van een van de mooiste radiomomenten. Al die gezellige muziekjes van toen.
1: Het was een heel klein stukje verhaal.
2: Dames en heren, u hoort nu de rechtstreeks reportage van de openingsplechtigheid van de wereldtentoonstelling 1958.
0: Ciao. Rudy Meins neemt je mee terug in de tijd.
3: Alle mooie mannen zijn zo lelijk.
4: Hij heeft de Vlaamse taal altijd leuk gevonden.
0: Zondagmorgen
5: van 8 tot 10
0: op zijn zondags.
6: Jawel.
0: Bij VBRO.
7: Mam. Zo, dat was de show van Bassie en Adriaan, meisjes en jongens. En ik ben er vast van overtuigd dat jullie je heel prettig hebben geamuseerd.
8: Thuiskomen. Dat gevoel begint zodra je binnenstapt bij residentie Berkenhof in Assebroek. Je woont er in je eigen comfortabele appartement met alle privacy die je wenst. En tegelijk is er de warme zorg en ondersteuning die je nodig hebt. Overdag en 's nachts met een inwonende conciërge. Je geniet van rust en groen in onze prachtige tuin en dat op een boogscheut van het idyllische Brugge. In onze warme keuken bereiden we elke dag verse en gezonde maaltijden. Helemaal op maat van elke resident. Er is tijd voor activiteiten, voor ontmoeting en vooral voor een gerust gevoel. Met transparante prijzen, zonder verrassingen. Alles inbegrepen. Wens je meer informatie? Neem dan contact op via info@awpro.be. Of op het nummer 050 35 1108. Van Residentie Berkenhof in Assebroek. Residentie Berkenhof heeft ook een afgesloten dagzaal voor verenigingen met alle mogelijke faciliteiten en biedt de mogelijkheid om er als externe te komen eten, mits reservering daags voordien. Pluspunten daarbij zijn, het restaurant is rolstoel toegankelijk en biedt dagverse maaltijden.
9: Een Russische zakenman die vermoedelijk in ons land spioneerde in opdracht van het Kremlin heeft van de rechtbank in Brussel 4 jaar cel gekregen. Hij smokkelde van hieruit militair materiaal naar Rusland. De Rus deed dat via nepfirma's in Turkije, Kazachstan en Oezbekistan. Met vervalste documenten kon hij ontsnappen aan de Europese sancties tegen Rusland. De zakenman zou ook nog voor de Russische inlichtingendienst gewerkt hebben. Zijn zoon, die in Rusland verblijft, kreeg de zwaarste straf. Hij belandt 6 jaar achter de tralies. In het centrum van Luik zijn al 93 verdachten gearresteerd in de strijd tegen drugshandel. De politie onderschepte in minder dan 2 maanden tijd onder meer ruim 1300 kilogram cannabis, meer dan 900 gram cocaïne en 400 gram heroïne. Agenten namen ook bijna 34.000 euro cash geld en 2 wapens in beslag. Ze zetten hun acties verder en zullen die zelfs nog opvoeren. In Gent is een fietser gewond geraakt nadat hij aangereden werd door een tram. Hij zou niet in levensgevaar zijn. De trambestuurder was in shock. Hoe het ongeval kon gebeuren is nog niet duidelijk. Er loopt een onderzoek. Door de aanrijding was het tramverkeer bijna 2 uur lang verstoord. In Groot-Brittannië heeft consumentenwaakhond CMA een onderzoek geopend naar Ryanair. De luchtvaartmaatschappij laat ouders extra betalen als ze naast hun kinderen willen zitten. Volgens de eigen regels van Ryanair is dat nogthans verplicht voor kinderen van 2 tot 11 jaar. De luchtvaartmaatschappij heeft daarvoor een familiestoel, maar rekent ruim 9 euro aan per vlucht. CMA wil nu nagaan of dat wettelijk wel mag. Volgens Ryanair doet het niets verkeerd en is het onderzoek een poging van de regering Stormer om te doen alsof ze bezorgd is om consumenten. Het dubbelspel van het tennistoernooi van Queens in Londen zit er al op voor Serena Williams. Haar dubbelpartner, de Canadese Victoria Mboko, moest net voor de tweede ronde afhaken door een blessure. Daardoor komt ook Williams niet meer in actie. Ze was nog maar net terug van 4 jaar weg geweest. Het is bewolkt en af en toe valt er regen. De temperatuur ligt in de buurt van 17 graden. Morgen verandert er weinig. Het wordt wel een graadje zachter.
10: Een lekkende kraan, een hardnekkige verstopping of je verwarmingsketel die het laat afweten. Geen paniek. Bij ASAP Service uit Assebroek

0: Subservice. Klein probleem, groot resultaat.
1: Hoe mijn favoriete top 3 eruit ziet? Wel, dat is heel simpel. Op 3 staat Ultiem. De lingeriezaak aan de Moerkerksteenweg 186 in Sint-Kruis, waar je gratis kan parkeren. Op 2, de service van Elke van Lingerie Ultiem, omdat ze mij vakkundig adviseert bij het aankopen van mijn lingerie. En op 1, mijn ventje, omdat hij er zo schattig uitziet in dat comfortabele herenondergoed van bij Ultiem. Ik ben er zeker van dat je op de website van Ultiem ook wel jouw favorieten vindt. Ga maar eens kijken op ultime.be of bel Elke op 050 36 37 13. Ook voor dat maatje meer. Trouwens, binnenkort wordt mijn dochter Emma ook fan van Elke en Ultiem. Want kleine kinderen worden groot, hè?

Cheerio van Justin de Wild. De nummer 1 trouwens in de hitparades op dit moment. Zeker in onze VBRO Top 30. En bij deze dus ook nog even in deze donderdagse. Welkom thuis.

0: Rock Around the Clock in de versie van de zangeres zonder naam samen met de band Normaal uit 1986 is onze afsluiter voor deze Welkom Thuis op donderdag bij VBRO. Morgen vrijdag een nieuwe tussen 4 en 6 hier bij ons. En ik mag je voor vandaag alweer laten door het woord door te geven aan onze weerman Geert Naastes.
1: Komende dagen wordt de wisselvalligheid toch geleidelijk aan meer en meer naar de achtergrond geduwd. Het is niet dat het meteen heel stabiel wordt. Vrijdag bijvoorbeeld zitten we eerst nog met wat regen, horende bij een wegtrekkende storing, maar die gaat er snel uit. En dan krijgen we droge periodes en toch ook meer zon en wat oplopende temperaturen. Misschien al een tik tegen de 20 graden hier en daar landinwaarts het zou kunnen. Zaterdag dan zou het moeten droog blijven met temperaturen die dan toch zeker landinwaarts naar een graad of 20 kunnen oplopen, met brede opklaringen. Zondag daarentegen komt er toch weer meer bewolking binnen, staartje van een storing dat binnenloopt, en wie weet valt daar dan ook toch weer ergens een drupje regen of een buitje uit. Zeker is het niet, maar het kan wel dat dat dan toch weer gebeurt. Naar begin volgende week toe zouden de temperaturen fors beginnen oplopen. Later in de week kan het zelfs erg warm worden. Dit is Geert Naastes voor de VBRO.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 6 uur.

0: Verkeersongeval in de Nederlandse provincie Zeeland zijn 3 doden gevallen, onder hen ook 2 kinderen. Ze waren op schoolkamp toen een auto de groep van 14 fietsers aanreed. Nog 4 kinderen zijn er erg aan toe. De slachtoffers zijn naar ziekenhuizen gebracht in Nederland en bij ons, onder meer in Gent en Antwerpen. De politie heeft iemand aangehouden, maar het is niet duidelijk of dat de bestuurder is. Brussel verbiedt deelsteps vanaf volgend jaar. Het aantal ongevallen neemt toe. Vorig jaar waren er bijna 700 gewonden. Maar daders gebruiken ze ook bij misdaden, zegt de Brusselse regering. En omdat ze overal rondslingeren, zijn ze ook overlast voor andere weggebruikers. De contracten met de huidige aanbieders van deelsteps lopen eind dit jaar af. En er komen geen nieuwe contracten meer bij. De lijn gaat 86 geleden elektrische bussen die sinds vorige maand aan de kant stonden vanaf morgen weer gebruiken. De lijn zet die bussen in over heel Vlaanderen, maar er bleek een technisch probleem. Ze uit het rittenschema halen gebeurde niet zomaar, zegt Vlaams minister van Mobiliteit Annick de Ridder.
1: Het heeft natuurlijk te maken met nieuwe technologie waar dat we geen enkel risico mee willen nemen. Vandaar wordt dat heel intensief opgevolgd. En voor elk defect wordt er ook wel bij de constructeur aan de alarmbel getrokken.
0: De constructeur heeft de bussen nu onderzocht en geeft groen licht. Amerikaans president Trump dreigt met zware aanvallen op Iran de komende uren. Dat schrijft hij op zijn sociale media. De VS zullen Iran heel hard treffen, schrijft hij. Trump wil ook het eiland Karg innemen. Dat is belangrijk voor de Iraanse economie, want langs daar passeert alle olie en gas die het land uitvoert.

0: En Wout van Aert heeft de vijfde rit gewonnen in de ronde van Auvergne-Rhône-Alpes. Hij was de snelste in de sprint. Het is voor Van Aert zijn tweede zege dit seizoen. Alex Boudin leidt in het klassement. Het regent geregeld, ook vanavond en vannacht. De minima zakken naar een graad of 15. Ook morgen is het grijs met af en toe een bui en 18 graden. In het weekend stilaan meer zon en zachter.
1: Nieuws uit je regio.
0: Op de E403 ter hoogte van Sint-Andries in Brugge zijn donderdagochtend 5 voertuigen betrokken geraakt bij een verkeersongeval. Het ongeval gebeurde kort voor 9 uur. Een bestuurder die in de richting van de kust reed, moest om een nog onduidelijke reden afremmen. Het achteropkomende verkeer merkte dat te laat op, waarna een eerste aanrijding volgde. Nog 3 andere voertuigen konden een aanrijding niet meer vermijden en reden in op de reeds betrokken auto's. De wegpolitie voerde de nodige vaststellingen uit. Het incident veroorzaakte meteen aanzienlijke verkeershinder voor bestuurders die vanuit de E40 en E403 richting de kust reden. De spoeddienst van AZ Sint-Jan in Brugge heeft in 2025 een nieuw record bereikt met 38.456 aanmeldingen. Gemeenteraadslid Jasper Pille van Anders vroeg de cijfers op. Het aantal patiënten dat zich aanmelden op de spoeddienst stijgt daarmee voor het derde jaar op rij. In 2023 werden 35.075 aanmeldingen geregistreerd. Dat aantal steeg naar 36.556 in 2024 en bereikte vorig jaar een totaal van 38.456 aanmeldingen. Over de volledige periode betekent dit een stijging van bijna 10%. De overgrote meerderheid van de patiënten is afkomstig uit West-Vlaanderen, maar ook uit andere provincies en uit het buitenland werden meer patiënten geregistreerd. De stijgende druk op de spoeddienst blijkt eveneens uit het toenemende aantal patiënten dat via de dringende geneeskundige hulpverlening wordt aangebracht. Ook het aantal patiënten dat zich op eigen initiatief aanmelden bleef toenemen, van 22.571 in 2023 naar 24.403 vorig jaar. Aan het Sasplein in Brugge is de eerste fase van de aanleg van een nieuw zwemponton afgerond. Zoals bekend verhuist de zwemzone tijdens de grote vakantie van de coupure, waar de waterkwaliteit minder is, naar het Sasplein. Daar kan je vanaf zaterdag 27 juni genieten op het grasplein en afkoelen in de Brugse lange rij. Inwoners en bezoekers kunnen er baantjes zwemmen, een stevige open watertraining afwerken of gewoon genieten van het frisse water op warme zomerdagen. Je kan van op nieuwe mobiele pontons het water in. Het systeem is volledig moduleerbaar. De stad Brugge kocht het Franse systeem aan, zodat het ook voor andere evenementen kan ingezet worden. Medewerkers van de technische dienst leerden aan hoe het systeem in elkaar gezet kan worden. De eerste test volgt al snel, op 20 juni tijdens de triathlon van Brugge. Daarna wordt het zwemponton afgewerkt voor het zomerzwemmen. Goed nieuws voor de fans van zomerbars. Langs de Padhoekenweg in Brugge opent op 18 juni Boiteau de deuren. Het is de opvolger van Doc, de populaire zomerbar die dit jaar geen akkoord vond met de eigenaar van de gronden in de achterhaven van Brugge. De nieuwe bar wordt uitgebaat door Milan de Blik, de 24-jarige chef-kok en eigenaar van restaurant Ter Halle. De organisator belooft een racem aan evenementen, live sportwedstrijden, een ladies' night, een nacht van het provinciaal voetbal en een ribbetjesfestijn. Je zal er ook de matchen van de Belgen op het WK voetbal kunnen bekijken. Dat is overigens ook het geval in zomerbar Jak in Domein de Koude Keuken in Sint-Andries.
2: Je kent het wel. Die deur die maar blijft slepen en moeilijk dichtgaat. Dat schilderwerkje dat altijd maar wordt uitgesteld.
3: Het is voor buste congé.
2: Die rotte plank op het terras die nu toch wel dringend vervangen moet worden. En dan zal ik het nog niet hebben over die losliggende tegel in de gang.
3: Miljaar!
2: Of die afvoer die nu toch wel eens eindelijk aan vervanging toe is. Een vakman vind je er tegenwoordig niet meer voor. Mark Nering komt dan ook als geroepen en klaart elke klus in de regio. zowel binnen als buiten, van een kleine herstelling tot een iets grotere karwei. Streekgenoot Mark Nering. Ervaren, betrouwbaar en betaalbaar. Bel hem vandaag nog 0475 55 68 01.

0: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
1: We krijgen vanavond en vannacht duidelijk zachtere lucht. De temperatuur is een stuk hoger. Minima van een veertiental graden. Maar met periode van regen. Zeker in de eerste helft van de nacht is dat echt wel het geval. Later kan eventueel wat meer de nadruk liggen op drogere periodes vanaf de kust. Maar het blijft toch zeker nog tot de ochtend en zelfs morgenochtend nog wat regenachtig. Door die storing die nog wat blijft haperen. De wind is vooral vanavond nog flink actief. In de loop van de nacht gaat die geleidelijk een klein beetje in kracht beginnen afnemen. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
2: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis ter Beurzen. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.

Sa-sa-sa-sa. Oh, de mensen doen wel anders in het dagelijks gebruik. Ze speelt de ene hippie en de andere weet pluit. De ene is onthouden en de andere consument.

De VBRO Matinee Show strijkt ook in de maand juli weer eens neer een voetbal Lord of the Wings in Menen. Op zondag 5 juli. Een heerlijk gezellige namiddag vol muziek en dans. En met gratis koffie en gebak. Gastheer Alwin Rennen presenteert en zingt.

Je kan er vooraf ook iets eten na reservatie bij Lord of the Wings. Guido Gezellelaan 137 in Menen. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.

0: Bij een zwaar verkeersongeval in de Nederlandse provincie Zeeland zijn 3 doden gevallen, onder hen ook 2 kinderen. Ze waren op schoolkamp toen een auto de groep van 14 fietsers aanreed. Nog 4 kinderen zijn er erg aan toe. De slachtoffers zijn naar ziekenhuizen gebracht in Nederland en bij ons, onder meer in Gent en Antwerpen. De politie heeft iemand aangehouden, maar het is niet duidelijk of dat de bestuurder is. Brussel verbiedt deelsteps vanaf volgend jaar. Het aantal ongevallen neemt toe. Vorig jaar waren er bijna 700 gewonden. Maar daders gebruiken ze ook bij misdaden, zegt de Brusselse regering. En omdat ze overal rondslingeren, zijn ze ook overlast voor andere weggebruikers. De contracten met de huidige aanbieders van deelsteps lopen eind dit jaar af. En er komen geen nieuwe contracten meer bij. De lijn gaat 86 geleden elektrische bussen die sinds vorige maand aan de kant stonden vanaf morgen weer gebruiken. De lijn zet die bussen in over heel Vlaanderen, maar er bleek een technisch probleem. Ze uit het rittenschema halen gebeurde niet zomaar, zegt Vlaams minister van Mobiliteit Annick de Ridder.
1: Het heeft natuurlijk te maken met nieuwe technologie waar dat we geen enkel risico mee willen nemen. Vandaar wordt dat heel intensief opgevolgd. En voor elk defect wordt er ook wel bij de constructeur aan de alarmbel getrokken.
0: De constructeur heeft de bussen nu onderzocht en geeft groen licht. Amerikaans president Trump dreigt met zware aanvallen op Iran de komende uren. Dat schrijft hij op zijn sociale media. De VS zullen Iran heel hard treffen, schrijft hij. Trump wil ook het eiland Karg innemen. Dat is belangrijk voor de Iraanse economie. Want langs daar passeert alle olie en gas die het land uitvoert. En Wout van Aert heeft de 5e rit gewonnen in de ronde van Auvergne-Rhône-Alpes. Hij was de snelste in de sprint. Het is voor Van Aert zijn 2e zege dit seizoen. Alex Boudin leidt in het klassement. Het regent geregeld, ook vanavond en vannacht. De minima zakken naar een graad of 15. Ook morgen is het grijs met af en toe een bui en 18 graden. In het weekend stilaan meer zon en zachter.
2: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie.
3: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
2: Tot 10 jaar?
3: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
2: Hey, maar nu heb je echt mijn aandacht.
4: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van een overnamepremie tot €8000 op de Nissan Qashqai uit stok. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij GMS Store.

We zitten nog altijd in een westelijke stroming. En die westelijke stroming, ja, die blijft wel intact vandaag en morgen. Maar geleidelijk aan gaat dat de komende dagen veranderen. Maar het gaat heel langzaam. Vandaag zitten we nog altijd met een sturend lage drukgebied nabij IJsland. Hoge druk van de Azoren. En daartussen zit dan die westelijke stroming met aanvoer van onstabiele zeelucht vanaf de Atlantische Oceaan, waarin storingen meetrekken. Nu, die storingen, dat zeiden we de vorige dagen al, zo superactief zijn die allemaal niet. Er valt hier en daar wel eens een forsere bui, maar daarmee is het ook gezegd. Vandaag echter draait het om een storing. Het is een warmtefront, wat zachtere lucht vooraf gaat. Veel minder dan 14 graden zal het niet worden. De wind spant aan uit het zuidwesten en kan weer behoorlijk flink gaan waaien. Vanavond en vannacht ook periode met regen, later in de nacht meest droger vanaf de kust. En morgen trekt die regen daar weg en krijgen we dan geleidelijk droge periodes binnen met temperaturen rond, ja, misschien wel een graad of 20 landinwaarts, 17, 18 aan zee. Zaterdag zou een droge dag moeten worden met zelfs meer zon en wat hogere temperaturen. Tijdelijk, want tegen zondag dan gaat de bewolking waarschijnlijk toch weer toenemen. Misschien een druppeltje hier of daar en ook weer iets wat dalende temperaturen. De wind wordt noordwest en voert weer wat koelere lucht aan. Naar volgende week toe blijft de opwaartse trend wel intact en zit er zeker heel duidelijk in. Temperaturen gaan omhoog en het kan dan later in de week zelfs behoorlijk warm worden met zelfs zomerse temperaturen.

0: dat is best wel weer gezellig, toch?
1: U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 7 uur.

0: Bij een zwaar verkeersongeval in de Nederlandse provincie Zeeland zijn 3 doden gevallen, onder hen ook 2 kinderen. Ze waren op schoolkamp toen een auto de groep van 14 fietsers aanreed. Nog 4 kinderen zijn er erg aan toe. De slachtoffers zijn naar ziekenhuizen gebracht in Nederland en bij ons, onder meer in Gent en Antwerpen. De politie heeft iemand aangehouden, maar het is niet duidelijk of dat de bestuurder is. Brussel verbiedt deelsteps vanaf volgend jaar. Het aantal ongevallen neemt toe. Vorig jaar waren er bijna 700 gewonden. Maar daders gebruiken ze ook bij misdaden, zegt de Brusselse regering. En omdat ze overal rondslingeren, zijn ze ook overlast voor andere weggebruikers. De contracten met de huidige aanbieders van deelsteps lopen eind dit jaar af. En er komen geen nieuwe contracten meer bij. De lijn gaat 86 geleden elektrische bussen die sinds vorige maand aan de kant stonden vanaf morgen weer gebruiken. De lijn zet die bussen in over heel Vlaanderen, maar er bleek een technisch probleem. Ze uit het rittenschema halen gebeurde niet zomaar, zegt Vlaams minister van Mobiliteit Annick de Ridder.
1: Het heeft natuurlijk te maken met nieuwe technologie waar dat we geen enkel risico mee willen nemen. Vandaar wordt dat heel intensief opgevolgd. En voor elk defect wordt er ook wel bij de constructeur aan de alarmbel getrokken.
0: De constructeur heeft de bussen nu onderzocht en geeft groen licht. Amerikaans president Trump dreigt met zware aanvallen op Iran de komende uren. Dat schrijft hij op zijn sociale media. De VS zullen Iran heel hard treffen, schrijft hij. Trump wil ook het eiland Karg innemen. Dat is belangrijk voor de Iraanse economie, want langs daar passeert alle olie en gas die het land uitvoert. En Wout van Aert heeft de 5e rit gewonnen in de ronde van Auvergne-Rhône-Alpes. Hij was de snelste in de sprint. Het is voor Van Aert zijn 2e zege dit seizoen. Alex Boudin leidt in het klassement. Het regent geregeld, ook vanavond en vannacht. De minima zakken naar een graad of 15. Ook morgen is het grijs met af en toe een bui en 18 graden. In het weekend stilaan meer zon en zachter.
2: Uit je regio.
0: Op de E403 ter hoogte van Sint-Andries in Brugge zijn donderdagochtend 5 voertuigen betrokken geraakt bij een verkeersongeval. Het ongeval gebeurde kort voor 9 uur. Een bestuurder die in de richting van de kust reed, moest om een nog onduidelijke reden afremmen. Het achteropkomende verkeer merkte dat te laat op, waarna een eerste aanrijding volgde. Nog 3 andere voertuigen konden een aanrijding niet meer vermijden en reden in op de reeds betrokken auto's. De wegpolitie voerde de nodige vaststellingen uit. Het incident veroorzaakte meteen aanzienlijke verkeershinder voor bestuurders die vanuit de E40 en E403 richting de kust reden. De spoeddienst van AZ Sint-Jan in Brugge heeft in 2025 een nieuw record bereikt met 38.456 aanmeldingen. Gemeenteraadslid Jasper Pille van Anders

0: Vroeg de cijfers op. Het aantal patiënten dat zich aanmeldde op de spoeddienst stijgt daarmee voor het derde jaar op rij. In 2023 werden 35.075 aanmeldingen geregistreerd. Dat aantal steeg naar 36.556 in 2024 en bereikte vorig jaar een totaal van 38.456 aanmeldingen. Over de volledige periode betekent dit een stijging van bijna 10%. De overgrote meerderheid van de patiënten is afkomstig uit West-Vlaanderen. Maar ook uit andere provincies en uit het buitenland werden meer patiënten geregistreerd. De stijgende druk op de spoeddienst blijkt eveneens uit het toenemende aantal patiënten dat via de dringende geneeskundige hulpverlening wordt aangebracht. Ook het aantal patiënten dat zich op eigen initiatief aanmeldde bleef toenemen. Van 22.571 in 2023 naar 24.400 vorig jaar. Aan het Sasplein in Brugge is de eerste fase van de aanleg van een nieuw zwemponton afgerond. Zoals bekend verhuist de zwemzone tijdens de grote vakantie van de coupure, waar de waterkwaliteit minder is, naar het Sasplein. Daar kan je vanaf zaterdag 27 juni genieten op het grasplein en afkoelen in de Brugse Lange Rij. Inwoners en bezoekers kunnen er baantjes zwemmen, een stevige open watertraining afwerken of gewoon genieten van het frisse water op warme zomerdagen. Je kan van op nieuwe mobiele pontons het water in. Het systeem is volledig moduleerbaar. De stad Brugge kocht het Franse systeem aan, zodat het ook voor andere evenementen kan ingezet worden. Medewerkers van de technische dienst leerden aan hoe het systeem in elkaar gezet kan worden. De eerste test volgt al snel, op 20 juni tijdens de triathlon van Brugge. Daarna wordt het zwemponton afgewerkt voor het zomerzwemmen. Goed nieuws voor de fans van zomerbars. Langs de Padhoekenweg in Brugge opent op 18 juni Boiteau de deuren. Het is de opvolger van Doc, de populaire zomerbar die dit jaar geen akkoord vond met de eigenaar van de gronden in de achterhaven van Brugge. De nieuwe bar wordt uitgebaat door Milan de Blik, de 24-jarige chef-kok en eigenaar van restaurant Ter Halle. De organisator belooft een racem aan evenementen, live sportwedstrijden, een ladies' night, een nacht van het provinciaal voetbal en een ribbetjesfestijn. Je zal er ook de matchen van de Belgen op het WK voetbal kunnen bekijken. Dat is overigens ook het geval in zomerbar Jak in Domein de Koude Keuken in Sint-Andries.
1: De VBRO Matinee Show is er nu ook in Wiezen. Op maandagmiddag 22 juni in feestzaal Kletterhof aan de Schrovenstraat 41 in Wiezen-Labeke. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans. Met gratis koffie en gebak. En je kan er trouwens ook vooraf iets eten. Er zijn op-

inschrijven voor deze matinee-show op info@vbro.be. Bel 0471 82 52 62 of 0479 369 994. 22 juni in het Kletterhof in Wiezen. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.

0: zondagmorgen gaat VBRO terug in de tijd.
1: Wie draait alleen veel op een dag?
2: Een chic idee, dat heb ik goed gelachen. Om niet te zeggen gebroed.
3: De rode duivels gaan naar Mexico.
0: Geniet mee van een van de mooiste radiomomenten. Al die gezellige liedjes van toen.
4: Ik had eerst opgetreden in Moskou.
0: Rudy Meins neemt je mee. Minstens 20 jaar terug in de tijd.
5: Bonjour, mademoiselle.
6: Voor mij is de grondwet geen vodje papier.
0: Zondagmorgen.
7: Van 8 tot 10.
0: Op zijn zondags.
5: Merci beaucoup.

0: Bij een zwaar verkeersongeval in de Nederlandse provincie Zeeland zijn 3 doden gevallen, onder hen ook 2 kinderen. Ze waren op schoolkamp toen een auto de groep van 14 fietsers aanreed. Nog 4 kinderen zijn er erg aan toe. De slachtoffers zijn naar ziekenhuizen gebracht in Nederland en bij ons, onder meer in Gent en Antwerpen. De politie heeft iemand aangehouden, maar het is niet duidelijk of dat de bestuurder is. Brussel verbiedt deelsteps vanaf volgend jaar. Het aantal ongevallen neemt toe. Vorig jaar waren er bijna 700 gewonden. Maar daders gebruiken ze ook bij misdaden, zegt de Brusselse regering. En omdat ze overal rondslingeren, zijn ze ook overlast voor andere weggebruikers. De contracten met de huidige aanbieders van deelsteps lopen eind dit jaar af. En er komen geen nieuwe contracten meer bij. De lijn gaat 86 geleden elektrische bussen die sinds vorige maand aan de kant stonden vanaf morgen weer gebruiken. De lijn zet die bussen in over heel Vlaanderen, maar er bleek een technisch probleem. Ze uit het rittenschema halen gebeurde niet zomaar, zegt Vlaams minister van Mobiliteit Annick de Ridder.
1: Het heeft natuurlijk te maken met nieuwe technologie waar dat we geen enkel risico mee willen nemen. Vandaar wordt dat heel intensief opgevolgd. En voor elk defect wordt er ook wel bij de constructeur aan de alarmbel getrokken.
0: De constructeur heeft de bussen nu onderzocht en geeft groen licht. Amerikaans president Trump dreigt met zware aanvallen op Iran de komende uren. Dat schrijft hij op zijn sociale media. De VS zullen Iran heel hard treffen, schrijft hij. Trump wil ook het eiland Karg innemen. Dat is belangrijk voor de Iraanse economie, want langs daar passeert alle olie en gas die het land uitvoert. En Wout van Aert heeft de 5e rit gewonnen in de ronde van Auvergne-Rhône-Alpes. Hij was de snelste in de sprint. Het is voor Van Aert zijn 2e zege dit seizoen. Alex Boudin leidt in het klassement. Het regent geregeld, ook vanavond en vannacht. De minima zakken naar een graad of 15. Ook morgen is het grijs met af en toe een bui en 18 graden. In het weekend stilaan meer zon en zachter.
2: Als vakman bij Quadro ga ik voluit voor het beste resultaat, de warmste service en vooral altijd voor jouw glimlach.
3: Quadro Ramen en Deuren. Ons vak, jouw glimlach.
4: Kom nu langs in onze toonzaal in Jabbeke en score een barbecue tijdens het WK voetbal.
3: Quadro Ramen en Deuren. Ons vak, jouw glimlach.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostensesteenweg 259 in Brugge.

0: Bij een zwaar verkeersongeval in de Nederlandse provincie Zeeland zijn 3 doden gevallen, onder hen ook 2 kinderen. Ze waren op schoolkamp toen een auto de groep van 14 fietsers aanreed. Nog 4 kinderen zijn er erg aan toe. De slachtoffers zijn naar ziekenhuizen gebracht in Nederland en bij ons, onder meer in Gent en Antwerpen. De politie heeft iemand aangehouden, maar het is niet duidelijk of dat de bestuurder is. Brussel verbiedt deelsteps vanaf volgend jaar. Het aantal ongevallen neemt toe. Vorig jaar waren er bijna 700 gewonden. Maar daders gebruiken ze ook bij misdaden, zegt de Brusselse regering. En omdat ze overal rondslingeren, zijn ze ook overlast voor andere weggebruikers. De contracten met de huidige aanbieders van deelsteps lopen eind dit jaar af. En er komen geen nieuwe contracten meer bij. De lijn gaat 86 geleden elektrische bussen die sinds vorige maand aan de kant stonden vanaf morgen weer gebruiken. De lijn zet die bussen in over heel Vlaanderen, maar er bleek een technisch probleem. Ze uit het rittenschema halen gebeurde niet zomaar, zegt Vlaams minister van Mobiliteit Annick de Ridder.
1: Het heeft natuurlijk te maken met nieuwe technologie waar dat we geen enkel risico mee willen nemen. Vandaar wordt dat heel intensief opgevolgd. En voor elk defect wordt er ook wel bij de constructeur aan de alarmbel getrokken.
0: De constructeur heeft de bussen nu onderzocht en geeft groen licht. Amerikaans president Trump dreigt met zware aanvallen op Iran de komende uren. Dat schrijft hij op zijn sociale media. De VS zullen Iran heel hard treffen, schrijft hij. Trump wil ook het eiland Karg innemen. Dat is belangrijk voor de Iraanse economie, want langs daar passeert alle olie en gas die het land uitvoert. En Wout van Aert heeft de 5e rit gewonnen in de ronde van Auvergne-Rhône-Alpes. Hij was de snelste in de sprint. Het is voor Van Aert zijn 2e zege dit seizoen. Alex Boudin leidt in het klassement. Het regent geregeld, ook vanavond en vannacht. De minima zakken naar een graad of 15. Ook morgen is het grijs met af en toe een bui en 18 graden. In het weekend stilaan meer zon en zachter.

0: Nieuw bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinyl parketvloeren. Van A tot Z. In alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels. De specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oosterozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels. Ook open op zondag.
1: Thuiskomen. Dat gevoel begint zodra je binnenstapt bij Residentie Berkenhof in Assebroek. Je woont er in je eigen comfortabele appartement met alle privacy die je wenst. En tegelijk is er de warme zorg en ondersteuning die je nodig hebt. Overdag en 's nachts met een inwonende conciërge. Je geniet van rust en groen in onze prachtige tuin en dat op een boogscheut van het idyllische Brugge. In onze warme keuken bereiden we elke dag verse en gezonde maaltijden. Helemaal op maat van elke resident. Er is tijd voor activiteiten, voor ontmoeting en vooral voor een gerust gevoel. Met transparante prijzen, zonder verrassingen. Alles inbegrepen. Wens je meer informatie? Neem dan contact op via info@awpro.be of op het nummer 050 35 1108. Van Residentie Berkenhof in Assebroek. Residentie Berkenhof heeft ook een afgesloten dagzaal voor verenigingen met alle mogelijke faciliteiten en biedt de mogelijkheid om er als externe te komen eten, mits reservering daags voordien. Pluspunten daarbij zijn, het restaurant is rolstoel toegankelijk en biedt dagverse maaltijden.
0: Dit is

0: Laat zien dat ook jij trots bent op Nederlandstalige muziek.
1: Kleef de VBRO-sticker op je auto, fiets, boekentas, raam of voordeur. En loop in de kijker van ons promoteam. Je kan de VBRO-sticker op de volgende manier bestellen. Stuur ons een envelop met daarin een voldoende gefrankeerde omslag met daarop je eigen adres en het aantal dat je graag wil. Stuur die op naar VBRO-sticker, Huis ter Beurze, Vlamingstraat 35, 8000 Brugge. Wij sturen de stickers per kerende naar je toe. En jij kan meteen laten zien dat je luistert naar...
2: VBRO. Ik luister Nederlandstalig.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 9 uur.

0: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie.
1: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
0: Tot 10 jaar?
1: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
0: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
2: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van de Nissan Juke vanaf €19.990. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij GMS Store.

Een gezicht kijkt bedroefd in die spiegel hier voor me. En wat ik ook zoek, het weerspiegelt steeds weer het gezicht.

gemeen. En wat me nu rest, is een stem die me zegt: je hebt het gezicht.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 10 uur.

0: Er is nog een derde kind overleden bij het zware ongeval in Zeeland in Nederland. Een auto reed daarin op een groep fietsende kinderen. Nu al 3 kinderen en 1 volwassene kwamen erbij om. Er is 1 iemand opgepakt, wellicht de bestuurder. Donald Trump blaast de aangekondigde aanvallen van de VS op Iran af. Dat zegt hij op sociale media. Volgens Trump ligt er mogelijk een akkoord op tafel. Maar tot er een akkoord is, blijft de zeeblokkade van kracht. Eerder had Trump geschreven dat de VS Iran hard zouden aanvallen. De voorzitter van de Franse extreemrechtse partij Rassemblement National, Jordan Bardella, roept Franstalige kiezers in Brussel op om te stemmen voor Vlaams Belang. Hij was hier op uitnodiging van die partij.
1: J'encourage notamment les électeurs francophones de Bruxelles et de toute la Belgique qui suivent et apprécient le travail que mène le RN en France à leur accorder leur confiance. Le Vlaams est aujourd'hui la seule alternative crédible.
0: Tegen de komst van Bardella naar het Vlaams parlement is er een protest. Betogers spoten graffiti, gooiden met rookbommen en met stenen. De Europese Centrale Bank, ECB, verhoogt de rente voor het eerst in bijna 3 jaar tijd. De ECB vermoedt dat de algemene prijzen sterker zullen stijgen dan de economische groei in Europa. Oorzaak is onder meer de oorlog in Iran die leidt tot stijgende energieprijzen. Sommige banken in ons land zullen nu ook de rente op sommige spaarboekjes verhogen. En Thibaut Courtois begint mogelijk aan zijn laatste wedstrijden met de Rode Duivels. Dat heeft hij gezegd in het hoofdkwartier van de Duivels in de VS op het WK. Courtois is 34 en de leeftijd begint te wegen, zegt hij.
2: Uiteindelijk voelt je wel dat een kleine blessure is vaker voorkomen. Maar als je dan die weken rust met de nationale ploeg kunt nemen, die je dan niet kunt nemen als je er wel bij zit, dan is dat natuurlijk een verschil.
0: Het WK voetballen is nu echt begonnen. De Rode Duivels spelen maandag hun eerste wedstrijd. Het regent geregeld, ook vanavond en vannacht. De minima zakken naar een graad of 15. Ook morgen is grijs met af en toe een bui en 18 graden. In het weekend stilaan meer zon en zachter.
3: Als vakman bij Quadro ga ik voluit voor het beste resultaat, de warmste service en vooral altijd voor jouw glimlach.
4: Quadro Ramen en Deuren. Ons vak, jouw glimlach.
5: Kom nu langs in onze toonzaal in Jabbeke en score een barbecue tijdens het WK voetbal.
4: Quadro Ramen en Deuren. Ons vak, jouw glimlach.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 11 uur.

0: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie.
1: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
0: Tot 10 jaar?
1: Ja, en nu in

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op middernacht.

0: Er is nog een derde kind overleden bij het zware ongeval in Zeeland in Nederland. Een auto reed daar in op een groep fietsende kinderen. Nu al 3 kinderen en 1 volwassene kwamen erbij om. Er is 1 iemand opgepakt, wellicht de bestuurder. Donald Trump blaast de aangekondigde aanvallen van de VS op Iran af. Dat zegt hij op sociale media. Volgens Trump ligt er mogelijk een akkoord op tafel. Maar tot er een akkoord is, blijft de zeeblokkade van kracht. Eerder had Trump geschreven dat de VS Iran hard zouden aanvallen. De voorzitter van de Franse extreemrechtse partij Rassemblement National, Jordan Bardella, roept Franstalige kiezers in Brussel op om te stemmen voor Vlaams Belang. Hij was hier op uitnodiging van die partij.
1: J'encourage notamment les électeurs francophones de Bruxelles et de toute la Belgique qui suivent et apprécient le travail que mène le RN en France à leur accorder leur confiance. Le Vlaams est aujourd'hui la seule alternative crédible.
0: Tegen de komst van Bardella naar het Vlaams parlement is er een protest. Betogers spoten graffiti, gooiden met rookbommen en met stenen. De Europese Centrale Bank, ECB, verhoogt de rente voor het eerst in bijna 3 jaar tijd. De ECB vermoedt dat de algemene prijzen sterker zullen stijgen dan de economische groei in Europa. Oorzaak is onder meer de oorlog in Iran die leidt tot stijgende energieprijzen. Sommige banken in ons land zullen nu ook de rente op sommige spaarboekjes verhogen. En Thibaut Courtois begint mogelijk aan zijn laatste wedstrijden met de Rode Duivels. Dat heeft hij gezegd in het hoofdkwartier van de Duivels in de VS op het WK. Courtois is 34 en de leeftijd begint te wegen, zegt hij. En
2: uiteindelijk voelt je wel dat de kleine blessures iets vaker voorkomen. Maar als je dan die weken rust met de nationale ploeg kunt nemen, die je dan niet kunt nemen als je er wel bij zit, dan is dat natuurlijk een verschil.
0: Het WK voetballen is nu echt begonnen. De Rode Duivels spelen maandag hun eerste wedstrijd. Het regent geregeld, ook vanavond en vannacht. De minima zakken naar een graad of

0: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie.
1: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
0: Tot 10 jaar?
1: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
0: Hey, maar nu heb je echt mijn aandacht.
2: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van een overnamepremie tot 8000 euro op de Nissan Qashqai uit stok. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij GMS Store.

VBRO-weerman Geert Nases hoor je niet alleen uitgebreid op de radio, je ziet hem ook in zijn dagelijkse weerpraatje op onze website. Kijk op vbro.be en klik bovenaan in het menu op VBRO. Daar vind je meteen het weerpraatje van vandaag, maar ook die van de voorbije dagen. En dus niet alleen in woord, maar ook in beeld. Weer of geen weer? Geert Nases natuurlijk.

0: bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z, in alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels, de specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oost-Rozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels, ook open op zondag.
1: Dit is VBRO.

moest heel mijn jong leven studeren. Ik werd computerspecialist. Kost het zodanig programmeren. Tot ik van toen nog blaas niet meer wist, bijvoorbeeld hoeveel mocht ik hier.

Ik had een us, het was een kasteelke, met vast tapijt en chic behang. Mijn moeder zei, het is een juweelke, en ik pijs dat ik het is me gevang. Wil je elektrisch installeren?

mijn caravanhok verkopen. En mijn velo is hersteld. Ik leer weer te voeten lopen. De Côte d'Azur is afbesteld. Van mijn verjaardag ik mag niet stoeven. Kreeg ik aan Tessiel binnen een kaart.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 1 uur.

27 en 28 juni. Zet het nu al met stip in je agenda, want het historische Malen bruist dan opnieuw als nooit tevoren. De vrijwilligers van Malen waar wij wonen en van Malen Malenfeest toveren Malen dan om tot een plek waar sfeer, muziek en gezelligheid hand in hand gaan. Wie er vorig jaar bij was, die weet het wel. Dit wil je niet missen. Op de affiche onder meer Ines en Lucas, SHW Brugge, Good Company, The Chain, Brugse Venten, Ori, Sounds Familiar, Ensemble Kantelberg en Sam Goris. Je kan er bovendien genieten van een verrukkelijke gezinsbarbecue en de wereldberoemde rommel- en brokantenmarkt die Malen elk jaar omtoveren tot een paradijs voor levensgenieters en speurneuzen. Meer info: www.malenkermis.be. Gesteund door

In het kader van 45 jaar VBRO presenteren we een uniek jubileumconcert. Peter Lockett en The Magical Shadows. Zaterdagavond 20 juni in Cultureel Centrum De Dijk aan de Blankenbergse Steenweg. Tickets bij In en Uit op het Zand in Brugge op 050 44 30 60 of online via ticketsbrugge.be. Peter Lockett en The Magical Shadows wordt mede mogelijk gemaakt door Intermezzo Lunchbar, Cambrelin Ramen en Deuren, Café Normandie.

Thuis met het kafaar, gesuis in mijn oren, jeuk in mijn haar. Alleen in bed, de lakens schoor. Kan niet slapen, ik zit erdoor. Ik steek er eentje op, nee. Het pakje leeg op van de zenuwen. Overal Kleenex en leeg goed. Ik ben alleen, heel alleen.

0: zondagsblad in de ochtendgloed. Ik zet mijn eend een beetje vreemd.
1: Hela, hela, wat is dat dan?
0: Dicht bij de post, een kleine bar. Ik glij naar binnen, zet me daar. Achterin met loesjes, smoe, vier heren, pokeren, kil en koel. In dat hoekje naar ik meen, zo mooi, zo blond en zo alleen champagne, zegt ze. Ik

0: verkalking.
1: 7 uur, het hotel. Ik betaal, maak het kort. Waar is mijn geld? Het is ambetant, het is slecht gesteld. Comedian, de mond is rood, blonde stoot. Cross your heart van de bruid. Stekend wit op bruine huid. De nylonkousen glijden uit. Haar nagels krijsen, dat smaakt. De luiken rammelend, bed dat kraakt. Allebei alleen, de lakens goor. Mijn vingers glijden overal door. Ze doet al

0: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
1: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
0: Tot 10 jaar?
1: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
0: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
2: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van de Nissan Juke vanaf €19.990. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij GMS Store.
3: Dit is...

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 2 uur.

0: Er is nog een derde kind overleden bij het zware ongeval in Zeeland in Nederland. Een auto reed daar in op een groep fietsende kinderen. Nu al 3 kinderen en 1 volwassene kwamen erbij om. Er is 1 iemand opgepakt, wellicht de bestuurder. Donald Trump blaast de aangekondigde aanvallen van de VS op Iran af. Dat zegt hij op sociale media. Volgens Trump ligt er mogelijk een akkoord op tafel. Maar tot er een akkoord is, blijft de zeeblokkade van kracht. Eerder had Trump geschreven dat de VS Iran hard zouden aanvallen. De voorzitter van de Franse extreemrechtse partij Rassemblement National, Jordan Bardella, roept Franstalige kiezers in Brussel op om te stemmen voor Vlaams Belang. Hij was hier op uitnodiging van die partij.
1: Ik encourage notamment les électeurs francophones de Bruxelles et de toute la Belgique qui suivent et apprécient le travail que mène le RN en France à leur accorder leur confiance. Le Vlaams est aujourd'hui la seule alternative crédible.
0: Tegen de komst van Bardella naar het Vlaams parlement is er ook protest. Betogers spoten graffiti, gooiden met rookbommen en met stenen. De Europese Centrale Bank, ECB, verhoogt de rente voor het eerst in bijna 3 jaar tijd. De ECB vermoedt dat de algemene prijzen sterker zullen stijgen dan de economische groei in Europa. Oorzaak is onder meer de oorlog in Iran die leidt tot stijgende energieprijzen. Sommige banken in ons land zullen nu ook de rente op sommige spaarboekjes verhogen. En Thibaut Courtois begint mogelijk aan zijn laatste wedstrijden met de Rode Duivels. Dat heeft hij gezegd in het hoofdkwartier van de Duivels in de VS op het WK. Courtois is 34 en de leeftijd begint te wegen, zegt hij.
2: Uiteindelijk voelt je wel dat de kleine blessures is vaker voorkomen. Maar als je dan die weken rust met de nationale ploeg kunt nemen, die je dan niet kunt nemen als je er wel bij zit, dan is dat natuurlijk een verschil.
0: Het WK voetballen is nu echt begonnen. De Rode Duivels spelen maandag hun eerste wedstrijd. Het regent geregeld, ook vanavond.